0: Prado de straat op gegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Ti-Chin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Zwiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
4: The Timeless Classics, right here on Golden Oldies Radio.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: just the legendary hits on Golden Oldies Radio.
1: It's 15 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.
0: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beiden voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van de week Wolkers wel goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het volop zonnig met enkele dunne wolkenvelden in het noordwesten. Het blijft droog en de temperaturen liggen tussen 24 en 28 graden met een zwakke zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station.
2: Golden Oldies Radio.
3: It's 15 degrees.
4: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een nafta-kraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
5: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers, die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
4: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.
6: We're legends and memories.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Golden Oldies
1: Radio. Greatest hits from music's golden age.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio. For 60 minutes of classic hits, let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City, ten noorden van Manila. De vermiste werkte op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en 1 persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïense aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen en het Witte Huis ging korte tijd op slot. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

horen op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondag op Golden Oldies Radio. 6 platen ruiters met de sfeer van Mi Amigo. Starring Franz, Ton, At, Eric, Wim en Joe.

maar daar zit ik dan in de studio. Terwijl het buiten mooi weer is. Maar ik zit in een korte broek. En een polootje. Ik ben er helemaal klaar voor om vandaag er weer een mooie dag van te maken. En in ieder geval in mijn programma. Tussen 8 en 10. Dus luisteren. The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: niet zonder jouw liefde. I need your love. Ja, hoe gek kun je het maken? Het is vandaag weer een bijzondere zondag. Met straks weer een special bij een van de collega's. En deze week heb je het al verschillende malen kunnen horen.
1: Op zondag 24 mei, afspraak van 10 tot 12 op Golden Oldies Radio. Ton Schipper gaat dan op zoek naar de 20 grootste country hits uit de 60s en 70s. Je hoort ze in The Greatest Country Hits Top 20. Ja.

0: van 10 tot 12. Voor speciaal alle country liefhebbers. En dat zijn er nogal wat. En hij is nu al in zijn studio, Ton. Hij heeft zo'n cowboyhoed op. En hij heeft zich daarna gekleed.
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
2: Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historie.

0: zijn van die plaatjes van toen die het goed blijven doen, hè? En dit is er zo eentje.
1: That's right, that's right.
0: Nou, dan zijn we het daar in ieder geval over eens. That's right. En zo zie je maar, hè. Je weet waar je op kunt rekenen.

wilde niet zo gillen in de show. Billy Ocean. En dat was de titel, ja zeker. Love Really Hurts Without You. Want eenzaamheid, dat raakt je van binnen. En dan... Ja, even rust in de show. Waarom ook niet, hè? Ik krijg hier allemaal berichtjes binnen. Zo kreeg ik vanmorgen ook een berichtje van Jean-Paul Maas. Jean-Paul, je ligt in het ziekenhuis. En daar lig je te luisteren naar ook. Goedemorgen. En wat is er gebeurd? Je hebt je heup gebroken. Ben je van het krukje gevallen of zo? Ja, er waren al die wilde plaatjes aan het begin van mijn programma natuurlijk helemaal niets voor jou. En ik wil dan gewoon even dit nummer voor jou draaien. Procol Harum en A Wider Shade of Pale.

0: mooi vindt, Jean-Paul. Ook José Kolen laat weten dat ze dit een prachtig nummer vindt. En dat is het ook. Een onvergetelijke hit noemen we dit dan, toch? Een legendarische groep van toen. Procol Harum. Het doet alleen ons steeds weer denken aan Peter R. de Vries. Het was ook zijn favoriete song.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
0: Ja, elke zondagmorgen zul je het met mij moeten doen. 2 uurtjes lang. Ja, het is uitzitten natuurlijk, hè. Het is niet anders. Maar er zijn een paar liefhebbers van dit soort muziek en die zitten nu al te genieten. Die waren al blij met Dan Hartman en nu ook nog deze. Oh, The Moments. De naam van de groep ken je toch nog? En ze zingen dat nummer, Jack in the Box.

0: sfeertje in dit nummer, toch? Ja, The Moments. We mogen ze graag draaien. Hier in dit programma ook Goedemorgen. Ook die nummers die eigenlijk bijna vergeten zijn. En ik heb er nog eentje voor je.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.
0: Uit de jaren 80 komt deze. Donny Osmond gaan van jullie zingen. Soldiers of Love.

0: daar heb je geen wapens mee nodig, hè? Soldiers of Love. De legendarische Donny Osmond. Een van de Osmond Brothers, toch? En er was ook nog een meisje bij. Ja, dat weet ik. Oké, laten we het daar maar bij houden.
1: Climb aboard the love ship. The sound of Mi Amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.
2: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.

0: Of zoals in België zeggen, zeker en vast. Oud worden met jou, wat een mooi nummer. Van Veldhuis en Camper. Afgelopen week hebben we weer gestemd op een aantal fragmentjes. En straks, als eerste plaat in de tweede uur, ga je het nummer horen met de meeste stemmen. En wat waren die fragmentjes dan afgelopen week?
1: Nummer 1.

0: Dus met deze song. En die bekende stem van Jimmy Ellis. En dan over bekende stem gesproken. Die man met die donkerbruine stem. Oh, daar kan ik soms een beetje jaloers op zijn. Ja, ik moet het met de stem doen die ik heb. Hè? Het is niet anders. Goedemorgen zeg ik ook tegen Marjolein. Marjolein, we zouden morgen naar een barbecue gaan. Maar je bent ziek. Ja, en Golden Oldies Radio is ook een beetje een zieke omroep. En je kunt door heel veel te luisteren naar die lekkere, gouden, oude muziek heel snel herstellen. En dat herstel wens ik je ook van harte toe.
1: Remember the Amigo 1965.
0: Dus die barbecue gaat nu niet door. Maar aan het eind van het jaar wel. Dan gaan we elkaar vast en zeker zien. Ik heb toch nog een barbecue te gaan volgende week. Ja. In het Belgische, hoe leuk is dat?

0: Game of Love.
1: En inderdaad, even een duik in het hitverleden. In 1965 bereikte het zelfs de nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En daar waren ze super blij mee, en dat snap ik. Vrienden, een historische datum volgende week hier bij Golden Oldies Radio. Want dan zit Joe Wells precies met zijn 100ste aflevering van zijn programma Schoon Schip hier bij Golden Oldies Radio. En hij gaat dat live doen vanuit Begijnendijk. Daar is de studio van Erik en daar komen we met z'n allen bij elkaar. En dat moet een feestje worden. Nou, dat gaan we zeker ervan maken.

0: Summer Rain, zo heette het. En nogmaals, dat was het duo Friday. Mensen, het wordt vandaag fantastisch weer. Gisteren ook, hè? Ja, toen hadden we hier in Tolen iets van 30 graden op een gegeven ogenblik. Dat is toch niet normaal voor de maand mei, tenminste. Voor zover ik me kan herinneren is dat nog niet eerder voorgekomen. En de hele Pinksterdagen blijven mooi. Dus vandaag en morgen. En daar kun je van genieten.
1: Uw eigen huis. U kunt er een hypotheek op nemen en nog altijd is het uw eigen huis. Maar wat gebeurt er als u iets overkomt? Er is een hypotheek die al die risico's uitsluit. De no-risk hypotheek van de Westland Utrecht Hypotheekbank.
2: De cover van de week.

Franz Gall. Het blijft een heerlijk nummer, toch? Ja, het hoort ook thuis in dit programma. In ook

0: sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Give a drummer some, y'all. Hey!
2: Even wat anders, hè? Bakermat en Rani. Ik durf hem te draaien. Nieuwe release, I love.

I Love Life. Is dat ook jouw gevoel? Hou dat vast, hè. De hele Pinkster, alsjeblieft. Bam, bam, bam. Even kijken. We hebben er nog één te gaan in het eerste uur. Ik ga alvast de nummers bij elkaar vergaren voor het tweede uur. Je weet, je kunt op mij rekenen tot 10 uur. Totdat Ton hier de boel van mij overneemt. Ton Schipper straks vanaf 10 uur met Keukenpret. En de Country Top 20. En dat is de moeite waard.

0: Hans de Boy in Ook Goedemorgen. En dan weet ik dat ik thuis ben. Dat moet een fijn gevoel zijn. Dat kan niet anders, toch?
1: Elke zondag op Golden Oldies Radio. 6 platen ruiters met de sfeer van Mi Amigo. Starring Franz, Ton, At, Eric, Wim en Joe.

dit is de plaat met de meeste stemmen. Mijn luisteraars bepalen altijd wat de eerste plaat is in de tweede uur van Ook Goedemorgen. Afgelopen week hebben 33 mensen meegedaan. En deze kreeg 24 stemmen. Casey and the Sunshine Band.

0: De Jacksons hebben het niet gehaald. I Want You Back kreeg slechts 2 stemmen. En ook Narada Michael Walden heeft het niet gered. Kreeg maar 7 stemmen voor Gimme, Gimme, Gimme. Maar dit was dus de kanjer van deze week. Casey and the Sunshine Band. Ze hebben het helemaal naar hun zin, hè? En ook een paar luisteraars van mijn show. En dat wordt jullie van harte gegund. Ja, natuurlijk gaan we vandaag weer stemmen voor volgende week zondag. Wat zal het dan weer gaan worden? Alfijn. Ik laat je eerst eventjes de fragmentjes horen. En daarna verschijnt vanzelf de banner, altijd gemaakt door Clemens Tilborg, op mijn Facebookpagina. En dan kun je daarop los.
1: Nummer 1. Wow!

0: heerlijk. Ver terug in de tijd met 17. Ja, wat waren we toen jong. Jong en dom. En dat gezegd, zometeen de volgende.
1: De hitkans van Frans.
0: Het is een nieuw nummer van Tino Martin. En deze week koos ik hem. En maakte ik ervan de hitkans van Frans. Hij kijkt terug op zijn jeugd. Denk ik. Jong en dom.

0: herken je jezelf daarin?
1: Ik denk het wel, hè?
0: Ja. We hebben het allemaal meegemaakt in onze jeugd. Af en toe een beetje jong en dom. Ja, zo was het.
2: Pop Express, Pop Express. Elke song is een succes.
3: Elke zondag van 2 tot 4. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. Pop Express met Erik Hendricks.
2: Mi Amigo, veel plezier. Erik Hendricks. Van 2 tot 4.
0: Dat dus straks. Huh? Klinkt allemaal heel vertrouwd, toch? Nou, het zijn de programma's die je elke week weer hoort. En nu heb ik even de Zac Brown Band voor je tevoorschijn gehaald. Hier is Two Blue Chairs and You.

0: zonnige muziek op deze eerste Pinksterdag. Hier bij jouw favoriete radiostation. Golden Oldies Radio. Heerlijk toch? Hé, wat ga je vandaag doen? Ga je naar buiten? Zorg je dan wel dat je je goed hebt ingesmeerd?
1: Geniet deze zomer langer van de zon met nieuwe Ambre Solaire. En laat de anderen zich maar verstoppen. Ambre Solaire bevat nu een speciaal nieuw filter dat uitropt. Nieuwe Ambre Solaire. Om lekker lang te kunnen zonnen.
2: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
0: Ho ho ho, eerst dit.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van radio Mi Amigo en hebben uitsluitend een historische waarde.
0: Zo hoort dat, hè? Zo ben je dat gewend in Ook Goedemorgen. 1958, Brooke Benton en hij zingt Endlessly.
4: Ha.

0: darling.
1: Zeg het maar, Brooke.
0: Endlessly.
1: En zo is het.
0: Ja. Darling.
1: Houden van gaat soms heel diep, dat heb je kunnen horen. Er staat vandaag weer veel te gebeuren. En er is één platenruiter, straks tussen 10 en 12, en die heeft iets bijzonders. Afijn, luister gewoon even naar deze spot.
2: Op zondag 24 mei, afspraak van 10 tot 12, op Golden Oldies Radio. Ton Schipper gaat dan op zoek naar de 20 grootste country hits uit de 60s en 70s. Je hoort ze in The Greatest Country Hit

0: thans geëerd en van harte gefeliciteerd.
1: Ja, voor de jager is het natuurlijk extra leuk straks om tussen 10 en 12 te luisteren naar al die grote country hits. Ik heb het eerder in mijn programma al gezegd, Tom heeft zo'n cowboyhoed op. Maar hoe doet hij dat dan straks met zijn hoofdtelefoon? Lijkt me een beetje een probleem. Enfin, daar komt hij zelf al uit, denk ik. Enfin, wat zit ik nou te wauwelen? Ik ben bezig met de verjaardagskalender. Wie zijn er vandaag jarig van mijn Facebook-vrienden? Ik mag noemen Remy Martin. Klinkt als een drankje. Ja. En dan Jacqueline van der Zanden. Die heeft er ook een jaartje bij. Jempie Welkenhuizen gaat vandaag ook aan de taart. En last but not least, de jongste in de lijst, Carlijn de Baat van der Leden. Ook zij is jarig vandaag en krijgt vast en zeker heel, heel, heel veel visite. En misschien wordt het wel een soort tuinparty. En dan gaat het misschien wel zo, denk ik zo.
2: Oké, we gaan beginnen.
1: Met z'n allen.
2: Jongens en meiden, zijn we er klaar voor?
1: De buren erbij.

0: Archie time.
1: Yeah.
0: Ooh. Ah. Doe jij thuis ook gezellig mee? Het is een feestje altijd hier bij Golden Oldies Radio. Ook het programma Ook Goedemorgen. En ook goedemorgen zeg ik tegen Joe. Joe is pas straks aan de beurt, hè? Dat weet je. Straks tussen 4 en 6 is hij met zijn show. En dat is aflevering 999.
2: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon schip met Joe Wells.
3: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van Mel Eer.
0: En natuurlijk hoor je ook zijn rubriek.
4: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
5: Het origineel of de cover.
4: En deze week is het Richard Berry met Louie Louie.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Nou, dan moet ik even denken hoor, welke zou ik willen kiezen? De Kingsman, doe die maar, ja. Maar ik heb het niet voor het zeggen. Het zijn de luisteraars van Golden Oldies Radio die op zijn Facebookpagina de keuze kan maken. En daar houdt Joe zich dan volgende week weer aan. Zo doen we dat hier.

Het station met de meeste gouden ouwe. De mooiste klassiekers. Golden Oldies Radio. En dat allemaal gepresenteerd in de sfeer van Mi Amigo. Hoe mooi is dat? Ik zei zojuist aflevering 99 van de show van Joe Wells. Vanmiddag tussen 4 en 6. Dus volgende week, ja, dan is het de 100ste.

Het wordt een bijzondere aflevering, dat weet ik zeker. Live gepresenteerd vanuit Begijnendijk. Daar waar de studio is van Erik. En daarna hebben we een barbecue met z'n allen. Hoe gezellig is dat, hè? Yeah. Leg het vlees nog maar even niet neer, want dan wordt het geroosterd.

0: als ze er zijn, dan zijn ze er ook helemaal, hè. The Emotions, ja. Heerlijke muziek. You got the best of my love, zo heet het.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: En dit is zo'n specifiek zeezenderplaatje. Wat hebben we het veel gedraaid. Eind jaren 60 en begin jaren 70. Luister.

Nou, dat is echt The Sound of Yesterday, toch? 1968, een heerlijk nummer. Nothing but a heartache. Ik zie dat er alweer lekker gestemd wordt. Zelfs Helene heeft vanmorgen meegedaan. En zij gaat voor nummer 3 in de fragmentjes. Afijn, of dat ook dat nummer gaat worden als eerste volgende week in het tweede uur. Ik durf het nog niet met zekerheid te zeggen. We wachten het rustig af. Zal ik voor jou een nummer draaien waarvan je zegt, daar spring ik voor op. Nou, dan wordt het deze. Het is een stevige. Dus fasten your seatbelts. Hier is Van Halen.

mooie bijdrage aan ook Goedemorgen. De Tambourines. In het jaren 80 was dat volgens mij een succes. High Under the Moon.

Neil Diamond in de show. And let me take you in my arms again. Zo, dat moet allemaal kunnen, ondanks de temperatuur die er vandaag weer zal zijn. Ik heb er nog eentje uit de jaren 70. Hier is Neil Sedaka.

dan kijk ik op de klok en dan zie ik dat het tijd is voor het afscheid. Ik moet je weer vaarwel gaan zeggen. En dat moet ik even wegslikken. En zo erg is het toch niet, Frans? Nee hoor, want we zien elkaar volgende week weer, toch? Ik ga je heel veel luisterplezier toewensen vandaag. Mocht je naar buiten gaan, vergeet niet de oortjes in te doen en blijf luisteren. Naar Tom, naar Ad, naar Erik, naar Joe en naar Wim. En volgende week hoop ik je weer te treffen. Even na 8 uur. Oké? Okay?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Zo'n 105 asielzoekers zijn zondagochtend teruggekeerd naar Ter Apel na een nacht in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Ze wachten opnieuw voor de ingang op toelating. Het aanmeldcentrum is sinds woensdag overvol en laat niet iedereen binnen. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Kwetsbare ouderen met een heupbreuk kunnen mogelijk thuis behandeld worden zonder pijnlijke ambulance en ziekenhuisrit. Amsterdam UMC start een studie om deze zorg landelijk uit te breiden. Specialisten gebruiken langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, wat de zorg efficiënter maakt. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden richten zich op het vinden van de vermisten die op dat moment aan het werk waren in het gebouw. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich tijdens de Afrika Cup misdroegen. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie hangt samen met het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op deze Pinksterdag, maar op een aantal plekken wel vertraging door onder andere evenementen en werkzaamheden. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, kan ik beter zeggen. Op de parallelbaan staat 4 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de ring van Rotterdam. Verder is er een evenement in de Flevopolder. Daardoor flinke vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk voor Walibi Holland 5 kilometer met ruim een half uur op onthoud. De N309 Epe richting Dronten, ook daar voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En verder is het ook nog druk op de N709 Binninghuizen richting Elburg voor de aansluiting met N309, ook hier bijna drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Eric, Wim, and Joe.
1: Good morning.
2: Goedemorgen.
3: Bonjour.
4: Buen día.
5: Guten Morgen.

0: Jawel, dank je Frans voor het voortreffelijke Pinksterontbijt. Goedemorgen vrienden.
1: Dan Schippers.
0: Zit mijn sjaaltje goed? En hoe staat mijn cowboyhoed?
1: Keukenbret.
0: Een cowboy die draagt overal en altijd zijn hoed. Ook als hij de afwas doet. Ja, je merkt het, hè? Ik zit niet verlegen voor een rijmpje meer of minder. Het is vandaag een bijzondere dag, het is Pinksteren. En ik dacht, ja, dan moet ik ook iets speciaals doen in Keukenpret. Wat denk je van de top 20 van de grootste country hits uit de jaren 60 en 70? En ik presenteer die niet alleen.
2: Howdy folks, the name's Buck. Buck Henderson. I got boots bigger than Texas and a heart full.

0: maart 1978. Ik zat in dat jaar plaatjes te draaien voor Radio Mi Amigo in Playa de Aro. Still the Same van Bob Seger en de Silver Bullet Band staat net niet in de top 20.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: is raak.
1: The greatest country hits from the 60s and 70s.
2: Country hits zijn van alle tijden. En je zult merken in de loop van deze top 20, je kent ze allemaal. En ik heb je intussen ook al laten kennismaken met mijn assistent Buck. Buck Bigfoot Henderson. En ik heb nog een helper die weet waar hij over praat. En hij draagt geen hoed, maar een sombrero.
3: Hola amigos. My name is Miguel Tequila Guadalupe Sanchez. And I am very happy to be here with you today.
2: Welcome, Miguel.

0: een aparte keukenpret vandaag.
1: Speciaal.
0: Omdat het ook een aparte dag is. Het is Pinksteren. En daarom hoor je de top 20 van de grootste country hits uit de jaren 60 en 70. En volgens mij ken je ze allemaal.
2: Ride 'em, cowboy. Number 19.

0: Eagles, Take It Easy op nummer 19. Leuk banjootje erbij, dat is typisch voor country muziek. Net zoals een steelgitaar.
1: Ton Skipper presents The Country Hits Top 20.
2: This one is straight from the dusty trail. Number

hoorde de country hits top 20 uit de jaren 60 en 70. We hebben tijd tot 12 uur, dus tussendoor kunnen we af en toe ook eens iets anders draaien. Dit was een nieuwe van Stella Lefty, Boston.

0: merk dat ik veel meer rustige liedjes draai dan normaal in Keukenpret. Maar dit mag wel, hè? Op nummer 17, Crystal Gayle, Don't Make My Brown Eyes Blue.
1: Hola muchacha, qué guapa.

0: Tivoli in Zwitserland aan de Molenstraat 3 te Aalst heeft een nieuwe collectie binnen. De nieuwe modellen dameshorloges in 18 karaat wit goud, afgezet met een kroon van zuivere briljanten, zijn echte juweeltjes. Ook zijn er dames- en herenringen in goud gemonteerd met echte briljanten en smaragden. Juwelier Zwitserland heeft de grootste sortering verlovings- en trouwringen met een keuze uit duizenden modellen met daarbij een leuk herinneringsgeschenk. Verder natuurlijk ook armbanden in 18 karaat goud, colliers, kettingen, oorringen en hangers met gouden munten. Bij Juwelier Zwitserland koopt u vertrouwd en altijd tegen groothandelsprijzen. Juwelier Zwitserland vindt u in de Molenstraat 3 te Aalst langs de autostrade Brussel-Gent.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Keukenpret. Vandaag met de top 20 van de grootste country hits uit de jaren 60 en 70. Dadelijk op nummer 15, Emmylou Harris, Together Again.

0: Straks gaan we verder met de Country Top 20, maar eerst...
1: Dit is de tipper van Schipper.
0: Over een uurtje hoor je de nieuwe tipper, maar nu alvast die van vorige week. Maluma, Tu Recuerdo.
2: Aquí en Palacio, si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: one.
1: I can tell you, these gringos got good taste, amigo.
2: Ja, dat zal wel. Toch een leuke tipper van vorige week. Maluma met Tu Recuerdo. En nu verder met de top 20.
3: Ton Skipper presents Today in Kickin' Pret. The sound of me, amigo, with the country hits. Top 20.

0: Wat zijn er in de jaren 60 en 70 toch prachtige country ballads gemaakt, hè? Dit is er een uit 1961. Patsy Cline met Crazy.
1: Esta es muy caliente. Number 14. Crazy.

Energie wordt schaars en duur. Wees er zuinig mee in uw eigen belang. 100 is hard genoeg.

0: met American Pie op nummer 12 in de Country Hit Top 20.
1: Ladies and gentlemen, iedere zondag van 12 tot 2.
2: Een beetje water, een beetje zout,
3: niet te veel.
1: Zoutwater met Ad Vlaming. Zout.

0: gonna dig this.
1: Straks krijg je een overzicht van de nummers 20 tot en met nummer 11. Die gaan we ook nog draaien. Maar eerst een zomersliedje met de Romeo's. Oh.

0: kan niet anders. De nieuwe van de Romeo's. Ik zag jou maar even.
1: The greatest country hits from the 60s and 70s.
0: Een overzicht van wat je al gehoord hebt of misschien gemist hebt. Op nummer 20, Frankie Lane met Rawhide. 19, The Eagles, Take It Easy. 18, Jim Reeves met Distant Drums. En op 17, Don't It Make My Brown Eyes Blue van Crystal Gill. 16, The Charney Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia. 15, Together Again, Emmylou Harris. En op 14, Crazy van Patsy Cline. 13, Roger Miller, King of the Road. En op 12, Don McLean met American Pie.
2: Esto es fantástico, amigo. Number 11.

0: God's sakes, turn around.
1: Ruby, Don't Take Your Love to Town. Kenny Rogers hoorde je op nummer 11 in de top 20 van de grootste country hits uit de jaren 60 en 70.

langzaam maar zeker gaan we naar het nieuws, het weer en het verkeer van 11 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij je met Keukenpret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Bij een uitslaande brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is één persoon overleden. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat er geen gewonden waren. De politie heeft het overlijden bevestigd. De 27 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag werden aangehouden op Utrecht Centraal, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blokkeerden rond gisteren meerdere sporen, een actie die vooraf door de Utrechtse driehoek was verboden. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari heeft een LNG-tanker de straat van Hormuz verlaten richting India. Het gaat om het schip Alhambra, dat LNG vervoert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Bloomberg op basis van scheepstrekkinggegevens. En de Fender Stratocaster is al 70 jaar een icoon in popmuziek, geliefd bij topgitaristen en amateurs. Fender won een rechtszaak in Duitsland om namaak te verbieden en eist nu dat Europese fabrikanten stoppen met verkoop. Dit leidt tot veel kritiek en zorgen over banenverlies. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken op dit moment al. Op de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Er ligt daar ook een auto op zijn kop. Er staat een 5 kilometer file met een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via knooppunt Burgerveen over de A44. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via een parallelbaan, maar houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger en dat kan via de westkant over de ring van Rotterdam. En een vrachtwagen met pech op de A50, Apeldoorn richting Arnhem, die staat bij afrit Loenen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud, de rechterrijstrook is dicht. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306. Van Harderwijk naar Kampen voor Walibi Holland, bijna een half uur vertraging. En datzelfde geldt vanuit de andere kant van Kampen naar Harderwijk. Ook daar voor Walibi Holland een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

terug naar de sfeer van de 60s. The Beach Boys met Fun, Fun, Fun. Dat is ook het thema eigenlijk. De bedoeling van Golden Oldies Radio. Dat je er ook een beetje plezier aan beleeft. In de loop van dit uur gaan we verder aftellen van de nummers 10 tot en met 1 van de country hits top 20 van de jaren 60 en 70. Maar eerst nog even Jerry Rafferty. Now

0: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Mi Amigo Vogel heeft zijn nest gebouwd aan de Costa Brava. Bezoek onze gloednieuwe Mi Amigo Boutique in Playa de Haro.
2: Mi Amigo Jeans, vriend van vrije vogels.
3: Listen to some skipper, don't know his radio. Where Mi Amigo keeps going on, just for you.
4: De top 20 gaat verder naar John Fogerty.
5: Keukenpret is not about cooking,

John Fogerty. Hij staat niet in de top 20 van de jaren 60 en 70, maar het is een liedje uit 1985, dus dat kan niet. En nu we het toch over de top 20 hebben, daar gaan we nu mee verder.

0: Het lijkt alsof de zomer weer is aangebroken en ook dit draagt daartoe bij. Liedjes waar je vrolijk van wordt. En Murray hoorde je op nummer 10 met Snowbird.
1: Ton Skipper presents Today in Kickin' Pret. The sound of me, amigo, with the country hits. Top 20.

0: yo.
1: Ay, ay, ay, qué buena canción. Number 9.
2: Als je mij zou vragen, wat is er nu een echt cowboylied? Dan zou ik dit antwoorden. Lee Marvin met A Wandering Star.

top 20 met de grootste country hits uit de jaren 60 en 70. Tussendoor hebben we ook tijd om nog wat andere liedjes te draaien. En aangezien country muziek van alle tijden is, kan ik je even laten genieten van deze nieuwe single van Dana Winner, De Stilte van de Stad.

0: was een lievelingsliedje van mijn collega's destijds. In 1976 uitgebracht. En in de jaren daarna ook nog heel vaak gedraaid. The Bellamy Brothers op nummer 6 met Let Your Love Flow.
1: Dit

0: Dat is mijn tipper voor de hele volgende week. Leuk, hè? Molly Elizabeth met Run Rabbit.
1: Rolling on his radio. Country Hits Top 20.
0: Een echte klassieker. Tammy Wynette, Stand By Your Man.
2: Under a million Texas stars, we found this beauty.

Nog 4 liedjes heb je van mij te goed in de top 20 met de grootste country hits uit de jaren 60 en 70. Hier vinden we John Denver met Take Me Home, Country Road.

0: vogel een ei. Toch wel een rare vogels, die DJ's bij Golden Oldies Radio. Maar ze leggen wel elke zondag de mooiste klassiekers in je nest. Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe laten je genieten van de lente. En van de authentieke sfeer van Mi Amigo. Iedere zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
1: Zomerse muziek in afwachting van de top 2. De nieuwe single van Marco Kraats en Lange Frans. Als

0: Campbell met Rhinestone Cowboy. Het liedje werd destijds ook vertaald door de Vlaamse zangeres Claire, Vreemde Vogels. Waarmee we ons aangesproken voelen natuurlijk.
1: The greatest country hits from the 60s and 70s.
0: Snel een overzicht. Op nummer 10, Anne Murray, Snowbird. Lee Marvin, Wandering Star op 9. Op 8, Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. 7, Johnny Cash, Ring of Fire. En op 6, Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers. 5, Tammy Wynette, Stand By Your Man. En op 4, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Op 3, Jolene, Dolly Parton. En er net nog Glen Campbell op nummer 2 met Rhinestone Cowboy. En nu, Le Moment Supreme.
1: From the Rio Grande to the Rocky Mountains, this is number 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: just don't wanna be your teddy bear.
1: Stadsgenoot van mij en mi amigos lieveling op 24 mei 1975. Zou het toen ook Pinksteren geweest zijn? In elk geval, vandaag is het Pinksteren, dus mag ik je een gelukkige hoogdag toewensen, of hoe je dat heet, of een

0: In een blouse.
1: Of een hemd.
0: Met het originele Carnaby-label. Carnaby in de beste boutiques van de Benelux.
2: Carnaby meets Harmony.
3: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
4: Radio Mi Amigo.
5: Can I start over again?
6: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
7: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
8: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
9: Get out, goddammit!
10: Get the point, good.
11: And now... Findo.
12: Zoutwater met Ad Vlaming.
13: Goedemiddag. Goedemiddag, Ol en Tom. Tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe...

0: dat je bent afgestapt op Golden Oldies Radio. Ik kreeg al vanmorgen Frans met ook goedemorgen. De net achteraan keukenpret. En die pret in de keuken die werd verzorgd door Ton Skipper. En wij gaan u tot 2 uur vergezellen. Dat doen we met dit programma.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor.

bus zweven. Hij was daarna. Maar ik vind het nog altijd mooi. Ik heb er nog een paar laten bijmaken. Ook in het Duits, in het Frans. Maar dat komt nog wel eens langs als het nodig mocht blijken. Ondertussen zit je al aan de apéro waarschijnlijk. Of misschien ben je een vroege eter. Dat kan ook. Misschien heb je al gegeten en gedronken en is alles al afgelopen. Alhoewel, het is nog maar 10 over 12. Of 12 over 12. Ik moet duidelijker zijn.

Ja, het is waarschijnlijk een van de langste nummers die je de laatste tijd te horen kreeg hier in Zoutwater. Ja, we hebben natuurlijk nog Paradise, maar die komt maar één keer om de 3 jaar langs of zo. Ik ga die toch eens weer moeten opduiken. Dat lijkt me echt wel de gelegenheid om hem nog eens op de mensheid los te laten. En ook op jou. Geniet je een beetje van de apéro. Wat heb je zoal voor je neus staan? Een biertje, een alcoholvrij biertje of een wijntje? Ja. Alcoholvrije wijn, sorry, dat is een brug te ver. Hè. Dat is dan gewoon druivensap. Maar een biertje, ja, er zijn er wel een paar. Alhoewel, ik heb het al eens gezegd, hè. Wat is alcoholvrij bier? Dat is zoals een BH aan de wasstraat. Het beste is eruit.

als ik niet vergis, stond deze wel genoteerd in de vloedgolf in 1979. En Tessa met haar achterbank zou dat wel eens mogen in 2026. Maar dat is nog lang te gaan. Er zijn nog heel wat eb en vloed voor we helemaal aan een nieuwe vloedgolf komen. Wat is de vloedgolf, zeg? Wel, dat is de hitparade die we al sinds 1974 klaarstomen. Je denkt maar aan de Mi Amigo Top 50, aan de Mega 40 en nog zo'n paar. De namen veranderden wel, maar het bleef altijd een jaarlijkse terugkerende hitparade. Die

0: Stevie Wonder en The Kids American. We gingen terug naar 83. En we gaan nog verder terug. Voor onze volgende rubriek gaan we naar 19 januari 1959. Toen kwam hij op de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Hij bleef er 2 weken. Bobby Darin maakte van dit Brecht-nummer een wereldhit. Het werd zijn grootste succes en een vaste radioklassieker. Mac the Knife.
1: Billboard Hot. What 100. Hot. Billboard 100. Hot 100.

0: zo van die logische dingen. En als dat in een liedje wordt gegoten, klinkt dat helemaal anders. Ik vind dat zo met, ja, een haai heeft witte tanden en ze zijn dan nog eens heel scherp. Als je dat van heel dichtbij kunt bewijzen, is dat meestal niet zo gezond. Ja, je moet ergens een lijn trekken, a border. Voel je me stilletjes aan het komen? Het is een overgang naar deze van Al Stewart uit 1976. Hier in Zoutwater, on the border. Op het lijntje zo ongeveer.
1: The fishing boats go out across the evening water. Smuggling guns.

Heldenhuis Standing aan de Dendermondse Steenweg 276 te Aalst. En in Berchem, Antwerpen aan de Gidschotelijn nummer 138. Nu een grote showroom met trouw- en suite kleding. En tevens een ingebouwde jeansboutique. Standing.

Voor ons Caroline Moment gingen we even in op een verzoekje. Ik kreeg het via Facebook of er ook eens een Nederlandse album kon gebruikt worden. Natuurlijk kan dat. Je mag dat altijd vragen trouwens. Dromen in kleur was het album van Suzanne en Freke in 2021. En wij kozen voor Onderweg naar Later. Een mooi nummer, Hans. Fijn dat je dat onder de aandacht bracht.

Philips Zomerse Klanken op de radio. Dat heb je graag, hè? Dat past ook zo in onze programmatie met Rosetta van Georgie Fame en Alan Price samen. En we gaan nog eens een prijs uitdelen ook. Misschien eens eentje voor een heel mooie Franse ballade.

0: Vorige week heb ik haar tot tip gekozen, de Zoutwater Hittip. Dus mogen we hem in dit eerste uurtje van Zoutwater op zondag nog een keertje herhalen. Romy Montero en Leven Lang.
1: This is Golden Oldies Radio, all the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies.

Ik vind het nummer wel iets hebben. Hè? Het mag van mij gerust de hitparade zien. Vandaar dat we nog een extra duwtje geven door het te kiezen als zoutwaterhitteam. Dat deden we vorige week en er komt zo dadelijk nog een nieuwe hittip aan. Maar dat is in het tweede uur. Dat weet je wel. If you

0: Sommige artiesten hebben geluk, hè. Zoals ook deze Dionne Warwick met Walk On By krijg je regelmatig op de radio te horen. En zeker ook in de Miamigo-programma's hier bij Golden Oldies Radio. Ik heb er zo nog eentje, maar die komt zoveel niet voor. Daarom kiezen we hem tot Vergeten Pareltje.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.
2: Remember this forgotten song.
3: I found him by the railroad track this morning.

0: love him.
1: Het is zo een van die klassiekers dat je zegt, oh, die horen we zo weinig. Wel, en daarvoor dient deze rubriek, heb je er zelf ook in. Laat het me gerust weten, hoor. Ja, je mag alles bepalen in dit programma. Johnny Cash was het. Give My Love to Rose. Een heel triest verhaal uit 1957, die voor Johnny Cash nogal een impact had, dacht hij zelf. Van impact gesproken, een meisje voor altijd, dat wil toch iedereen?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
1: JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dat heeft ECB-bestuurder Hotsman gezegd tijdens een tweedaagse vergadering van EU-ministers van Financiën op Cyprus. De aanhoudende spanningen zouden voor toenemende economische onzekerheid en hogere energieprijzen zorgen. Hierdoor kan de inflatie opnieuw oplopen. Voorlopig houdt de ECB de rente echter nog ongewijzigd. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. En kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voice wordt hij genoemd. Frank Sinatra en Bad Bad Leroy Brown. Dat was Miami Goes lieveling op 25 mei 1974.
1: Miami Go, Miami Go.
2: Beleef het opnieuw.
1: Miami Go.
2: Het legendarische geluid.

0: Miamigo-vogel heeft zijn nest gebouwd aan de Costa Brava. Bezoek onze gloednieuwe Miamigo-boutique in Playa de Haro.
1: Miamigo Jeans, vriend van vrije vogels. De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde. Radio Miamigo. De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
3: Miamigo, here we go, go, go.
4: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlaming.

0: Benijd van wie het benijdt. Hier is hij nog een keertje. Joe Harris. Nee, Katrientje, 1974. Joe Harris was een graag geziene gast daar aan boord van die schuit. En ook in Spanje. En ook een beetje overal toendertijd, hè. En wat vinden we vandaag op YouTube? Wel, we hebben Ruby Mae Holloway gevonden. Of Holloway, zo moet ik het uitspreken. It's just the way the wind blows. Is er alweer eentje die uit een of andere computer komt gekropen? En wij pikken hem even mee.
1: First

Het was even elektronisch genieten, maar dan helemaal op afstand met Ruby Mae Holloway, die uiteraard zoals steeds niet bestaat, alleen ergens in één of andere databank.

zo een van die typische Franse chansons waarvan je zegt van, ah, zalig. Pierre Charbin met Nous, een minder gekend, maar daarom niet minder geliefd chansons.

0: de Facebookgroep.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Art Vlaming vaart met je mee.
2: Ja, je vaart met me mee. Wat denk je? Wordt het een app of een vloed? Jij maakt de keuze op de Mi Amigo, de Sfeer en Meer Facebookgroep. Of

0: Habemus Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Leo heeft deze week gekozen voor Fats Domino, Red Sails in the Sunset. De single van Fats Domino is een populair lied dat door vele

Symfonische Orchestra op 18 september 1935 en Guy Lombardo op 11 oktober 1935. Het lied kreeg een opleving dankzij de versie van Nat King Cole in 1951 en nog een keertje dus in 1963 met Fats Domino.

0: 31 augustus is het een jaar geleden dat Veronica haar uitzendingen moest staken. Er is nu een geweldige dubbele LP uitgebracht met daarop de 14 beste Veronica-tunes. Zoals Koffietijd, Joost mag het weten en nog veel, veel meer. 100 Veronica-jingles en hoogtepunten uit programma's. Deze dubbele LP kost maar 25 gulden en is ook op cassette verkrijgbaar. Daarnaast is er nu ook Veronica een jaar later. Een logboek van 15 Veronica-jaren. 250 pagina's, foto's en verhalen. Boek en dubbel LP. Twee unieke documenten die geen enkele Veronica-fan mag missen. Veronica. Nu, overal verkrijgbaar. Veronica.
1: Vijf grootste hits van de week. De Mi Amigo Top 50.
2: Nummer 5.
3: De nummer 5 stond vorige week nog op 4. Herinner je dat nog? Ja, hè. En nu zijn we teruggekeerd dus naar 26 mei 1974. En op 5 van 4 gezakt. De bende uit Volendam.

0: nummer 4.
1: Op die 26e kwam hij binnen in de Miami Gold Top 50. Nu ja, hij kwam binnen in de top 5 van de Miami Gold Top 50 van 25 mei 1974. De Glam Rockers van

blijft het hier een beetje hangen. Hè. Ik heb ze nogal een vijf, maar als ze op een rij staan, dat is dan weer iets totaal anders. Het is dus de Mianigo Top 50 van 26 mei 1974. Dat is het om exact te zijn. En we kregen de Cat Crept in van Mud op 4. Dan komt de nummer 3, getuimeld van nummer 1. Aha, dus straks hebben we een nieuwe nummer 1. Afwachten wat dat wordt, eerst dus

0: superformatie ABBA gezakt van 1 naar 3 met hun allereerste monsterwereldhit. Dat was uiteraard Waterloo.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.
0: Nummer 2 stond vorige week nog op 3, dus gaat een stapje in de goede richting, maar net niet sterk genoeg om een nummer 1 te worden. Jack.

0: Hij doet zijn uiterste best, zeker ook in onze Miamigo Top 50, waar hij nu dus op 2 blijft hangen, vorige week nog op 3. Dus het gaat nog steeds in de goede richting, The Still of the Night van Jack Jersey. Miamigo
1: News. Wij slurpen binnen 20 seconden een plexie bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek start altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: En die nummer 1, die is voor een meneer die vorige week nog op 2 bleef hangen, maar nu dus op het hoogste schavotje.

0: Het is een klassieker gebleven door de jaren heen en stond op die 26e mei 1974 op nummer 1 in de Miami Go Top 50. Terry Jacks en de Seasons in the Sun. Hou je van zo'n originele nummers of zeg je, ik heb liever een covertje? Wel, luister dan even naar dit bericht van Joe.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Richard Berry met Louie Louie.

0: wat had je verwacht, hè? Happe, toen moet hij eens langskomen. We Love the Pirate Stations, Trinity. Ja, het waren heel gekende muzikanten. Maar daar zullen we later nog wel eens dieper op ingaan. Onder andere Sophie en de mensen van The Pebbles. We Love the Pirate Stations. Het was onze signature dish.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Een beetje water, een beetje zout, niet te veel.
4: De zoutwaterhittip.
0: Onze zoutwaterhittip voor deze week. We geven hem graag een duwtje in de rug. De nieuwste van André Haan.

Het zou het lijflied kunnen zijn van onze Joe. Die krijg je trouwens straks om 4 uur na Erik met zijn Pop Express. Dat was De Nacht is Mijn Leven, versie 2026.

tijd toch snel, hè, als je je amuseert. Het is alweer tijd om plaats te maken voor Erik met de Pop Express. Maar eerst nog even het nieuws, het weer en de toestand van het verkeer. Heel graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van dit programma. En veel plezier met Erik zo dadelijk in zijn Pop Express. Tot Vlamink. Doeg!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten werd een trein met militairen en hun gezinnen in de stad Quetta geramd door een auto, waarna een grote explosie volgde. In de regio zijn al langer separatistische en jihadistische groepen actief. JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En wie deze zomer nog op reis gaat, doet er volgens reisexperts verstandig aan om flexibel te boeken. Door stakingen, extreem weer en geopolitieke spanningen kunnen reisplannen sneller veranderen. Vooral tickets en hotels die nog kosteloos aangepast kunnen worden, zijn populairder geworden. Daarmee probeert de slimme vakantieganger onverwachte extra kosten te voorkomen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met zo weer, dan zie je de maan vanavond. Ja, ja, lekker is dat. Michael Nesmith en Silver Moon.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, het belooft weer een zondige uitzending te worden hier op zondagnamiddag in Pop Express. Met Disco Lady, Donna Summer.

0: Golden Oldies Radio.
1: Het is zondag 24 mei en kijk eens aan buiten, 30 graden. Het wordt dus heel wat leuk hier op de radio. In het volgende uur lekker zomers met de Boys of Summer van Don Henley.

0: Ja, het is zondagmiddag. En dan hoor je alle stars op Golden Oldies Radio. Het begon vanmorgen natuurlijk. En we hadden Silver Moon, we hebben Star en we hebben de zon vandaag.
1: Ja, zo is
0: dat. Ja. Oh, wat is dat weer leuk, zeg. Ja. Goedemiddag en welkom bij Pop Express. Dankjewel aan Frans en Tom en Nat. Ja, voor jullie programma's. Het wordt weer heerlijk deze dag.

0: Ja, soms vragen ze ervan, Erik, wat blijven jullie eens halen? Elke week nieuwe programma's, maar dat is een heel jaar lang, hè? En dan zeggen we gewoon keep on going. Ja, het is een hobby. Pop Express, we draaien de D-Train. Keep on.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
2: Carwell Madrid bericht over banden Bernards op de Kapelsysteemweg 529 te Ekeren-Mariaburg. Montage van autobanden voor particulieren, uitlijnen en uitbalanceren. Steeds het goedkoopste en alle merken voorradig. Banden Bernards op de Kapelsysteemweg 529 te Ekeren-Mariaburg. Het telefoonnummer is 64 61 91.

Ja, hij deed het twee keer, ook in 87. Mr. Eurosong, Johnny Logan met Hold Me Now. Ja, maar dat is een beetje klemvlik, vandaag is veel te warm, joh.

0: uit de schuur.
1: Poppie, ja. Heb je weer een biertje dronken?
0: Nee, nooit tijdens uitzendingen. Geen bier. Maar het grote dorst zal ik dat straks na de uitzendingen wel doen. Ja, zo is dat. Pinchy en Pabri.

Alsof het gisteren was, die plaat van de Boys of Summer, Don Henley. Jawel. Het nummer komt ook alweer uit 1984. En als je dit muziekje hoort, dan gaan we weer iemand in de belangstelling zetten. En dat is niemand minder dan iemand uit Amerika. Ja, eens even kijken. We gaan naar East Orange in New Jersey. Want daar werd geboren op 12 december 1940 een Amerikaanse zangeres. Ze is vooral bekend door haar werk met de songwriters en producers Burt Bacharach en Hal David. Ja, ze komt uit een muzikale familie. Haar vader was Mansell Leland Warwick, die gospelplaten promoten voor Chess Records. En haar moeder was Lee Drinkard, die manager was van de gospelgroepje van haar broers en zus, de Drinkard Singers. En die zus is Emily Drinkard, of beter bekend als Sissy Houston.

Jawel, de moeder van Whitney Houston. Samen met haar tante en haar zusje, Didi Warwick, begon ze een zanggroepje, de Gospelairs genaamd. En toen de Gospelairs meewerkten aan de opnames voor het nummer van de Drifters, kwam de songwriter van het nummer Burn Background luisteren. Hier ontdekte hij haar en nodigde haar uit om demos in te zingen. Haar eerste single, Don't Make Me Over, kwam uit 1962 op het label Skepta Records. Ja, en later ook nog een ander nummer. En deze single was een groot succes trouwens, want ook haar nummers werden meteen gecoverd door artiesten zoals Cilla Black en Dusty Springfield. Maar het lukte haar niet om de Britse markt te veroveren. Dit lukte haar pas met Anyone Who Had a Heart in 1964, gevolgd door Walk On By. In 1979 tekenden ze bij Arista Records en bracht ze weer een succesvolle single uit, I'll Never Love This Way Again, geschreven door Barry Manilow. Het bijhorende album Diane was van eerste platine album. Voor het album kreeg ze haar derde Grammy. En in 82 werkte ze samen met de Bee Gees voor het nummer Heartbreaker. De titeltrack werd een wereldwijde hit, evenals All the Love in the World. En dat is dan het nummer dat we nu gaan beluisteren. Amigos, ik neem je mee naar 1979. Naar, je kon het al een beetje raden, naar Dionne Warwick. Mi amigo.

Ja, zou nooit weer zo succesvol worden, Dionne Warwick. In 2013 vroeg ze het faillissement aan van haar firma. Ja, zo gaat het soms in de wereld. Maar wij hebben genoten van haar iets natuurlijk met dit plaatje. All the love in the world, dat brengt ons natuurlijk naar de lievelingen. Wat een mooie kwinkslag is dat. We gaan naar Amsterdam, want daar zit ook heel de liefde van de wereld bij elkaar. Me, amigo, here we go. Jan Vermeer.

Ja, ik hoop dat het volgende week ook nog zo lekker weer is. Want zoals u weet gaan we dan weer live uitzenden. En niet alleen Pop Express, maar ook achter mij komt Joe. Die komt in mijn studio en die gaat zijn schoonschip van hieruit lanceren, zeg maar. En de andere boys die komen ook even langs. En we gaan gewoon gezellig houden in de namiddag. En wat zij niet weten is dat ik ze één voor één allemaal achter de microfoon haal. Ja. Volgende week, 31 mei. En wij gaan naar 83, naar KJ Google. Dit is Too Shy.

0: ik zit nu pas, maar we zitten met een programmatiefout. Ja, die plaat van Kidje Coogo to Shy net voor de reclameboodschappen van Schoonschip van Joe. Nee, die is helemaal niet shy.
1: Wauw.
0: Ja.

Ja, die Paul Severs die is eeuwig verbonden natuurlijk met Mi Amigo. Je hoorde met Oh Little Darling. Ja, Paul die ging fietsen in 2019 en tijdens de fietstocht kreeg hij een hartaanval. Werd nog een beetje in een kunstmatige coma gehouden, maar overleed op 9 april in dat jaar.

0: veel er niet. Ik heb er niet om wat koeler te gaan zitten vandaag. Maar gelukkig zit ik in mijn studio op zondagnamiddag. Het is hier lekker koel, dat wel. We draaiden Detroit Emeralds en viel er niet in mee.
1: Aquí, las sonrisas de mi amigo.
2: Participad en nuestro programa enviándonos una carta postal con los 10 títulos de vuestras canciones preferidas. Las sonrisas de mi amigo.
1: Apartado 52, Playa de Haro, Gerona.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

Ja, dat is een mooie stem, die Neil Diamond. En wij, nou, Neil en ik, we hebben samen iets gemeen. Want we zijn op dezelfde datum, 24 januari, jarig. Alleen het geboortejaar is een tikkeltje anders. Met Neil Diamond.

Ja, heeft het een beetje gemerkt. Het is zonnige plaatjes vandaag. Ja, Lesson Light, dit Rob Heek. Ja, dat is van Gilbert Montagnier, dat is ook waar. Oh, dit was het eerste deel van Pop Express. Als jij het goed vindt, straks meer om 3 uur. Na het nieuws het weer en zit verkeer. En zoveel meer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier Merz noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Steel Guitar, ja misschien. En een glas of wine, dat zeker. Met zo'n temperaturen zit je lekker op het terras natuurlijk.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, in het volgende uur duiken we terug naar de jaren 70, naar de Glitter and Glamour. En deze groep kan daar garant voor staan.

Op Express met de nodige nadruk op de klassiekers natuurlijk. Ook in het volgende uur die plaatje van REO Speedwagon. En Keep on Loving You.

hebben ze vast en we laten ze nooit meer los. Nee. Ja, het is wel de dag van vandaag. De heerlijke dagen. Ja, we hebben er een beetje op gewacht. En eindelijk zijn ze...

van Mi Amigo erin. Ja, dat is ons product. Zo is dat. Straks nog Joe en Wim. En jouw zondag is weer helemaal compleet. Mi Amigo. Pop Express met nu Jalen. Haal die barbecue maar buiten en weet je wat? Keep it

0: het is lang geleden, maar een tijdje geleden stond ik in de regen met een barbecue. Nou, dat was niet zo lekker. Nee. En ja, dan zit je dus met bezoekers en die staan daar op de kijken. Ja, hoe het dan maar heet. Diep het hart, shovel in.
1: Internationale motorraces, de Sint-Joris ten Distel op zondag 24 augustus te 13 uur. Wedstrijden met aan de start 50, 125, 250, 350, 500cc. Formule 57 en sidecars. Op het circuit van Sint-Joris ten Distel aan de afrit van de autostrade te Aalter. Met bijzondere medewerking van de firma Verkinderen Jozef van Rumbeke, ook uitbater van snackbar Savarino te Roeselare en te Waregem, waar iedere sportman zijn gading vindt. Internationale motorraces de Sint-Joris ten Distel op zondag 24 augustus vanaf 13 uur.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: oog op zondag zomerromantisch met Robin Sarstedt. Hij was een zoon van een Britse koloniale ambtenaar. Hij verhuisde in 1954 naar de UK. En de man ja, die overleed in 22 op 78-jarige leeftijd, zo is dat.
1: Golden Oldies Radio.

En zo brengen we beter de zomer en de vakantiegevoel bij jou op, ja, ik dacht te zeggen de huiskamer, want het zal wel het terras zijn. Of op de fiets, of misschien zit je wel op de camping. Julio Iglesias, als ik het goed begrijp, zingt hij een beetje over de stem uit Galicia. En plaatjes kiezen van Julio, dat is moeilijk. Dus

Ja, waarschijnlijk bent u dat aan het meezingen, die Duf met Kodo uit 83. Ja, het is een beetje internationaal vandaag. We hadden al Spaans, we hadden Frans en nu ook Duits met die Neue Deutsche Welle. Ja, zo heette dat toen in die tijd. Zo. Hey, we gaan weer naar Amerika. We gaan naar een Amerikaans popduo dat vooral in de jaren 70 en begin jaren 80 populair was. Ja, het echtpaar bestond uit Daryl Dragon en Tony Tunnell. Ja, Dragon werkte als pianist bij de Beach Boys en zij trad op met een zelfgeschreven musical toen ze elkaar ontmoetten in 1971. Ze gingen samenwonen en tekenden een platencontract. De eerste single, Love Will Keep Us Together, een cover van Neil Sedaka, stond wekenlang op de nummer 1 positie in de Verenigde Staten. Voor dit nummer ontvingen ze een Grammy Award in 1975. En later dat jaar trouwden het stel. De volgende jaren bracht het duo verschillende platen uit. In 1976 haalden ze in Verenigde Staten de top 5 met 3 singles. Lonely Night, Muscat Love en Shop Around. Een cover van Smokey Robinson. Hun laatste grote hit was Do That To Me One More Time. Nummer 1 hit in de Verenigde Staten en hun enige hit in Nederland.

Deze plaat bereikte de nummer 1 positie in de nationale hitparade. In de Nederlandse top 40 stond het 3 weken op nummer 2 achter Crying van Don McLean. Hey amigo. In januari 2014 scheidde Dragon en Tunnel na 39-jarig huwelijk, maar het duo bleef samenwonen. In diverse media werd gesuggereerd dat de scheiding zou zijn voltrokken om de behandelkosten voor de zieke Dragon te kunnen beperken. Wij gaan terug naar 1979, naar Captain and Tennille, and Do That To Me One More Time.

Legendarisch in de 1980, 79 eigenlijk, met dit plaatje. Captain and Tennille met Do That To Me One More Time. Ja, we spraken over behandelkosten, want Daryl Dragon die had namelijk de ziekte van Parkinson. En door de tremors kon hij niet meer piano spelen en niet meer optreden. De man die overleed op 2 januari 2019. Ja, One More Time, meerdere keren zelfs, elke keer, elke Pop Express 2 keer.

weer zo'n icoon van de jaren 80. Ja, er werden mooie LP's gemaakt. Ik dacht dat dit uit de LP No Parley kwam van Paul Young. Come Back and Stay, het was 1983.

Mario Speedwagon. De groep werd verdaamd naar een bestaand wagenmerk. Keep on loving you. En afgelopen week was er ook triest nieuws, want Dennis Locorrière die is gestorven op 76-jarige leeftijd. De man was de leadzanger van Dr. Hook. En die draaien we nu.

0: Eerbetoon aan deze mooie zanger Dennis. Ja. All the time in the world, dat kunnen we uit concluderen. Neem een stukje van het leven, dat is het beste.
1: Aquí, las sonrisas de mi amigo.
2: Participate en nuestro programa enviándonos una carta postal con los 10 títulos de vuestras canciones preferidas. Las sonrisas de mi amigo.
1: Apartado 52, Playa de Haro, Gerona.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: dat is mooi om het programma te eindigen. Sahoy met Sunny Side of the Street. Oh, krijgen we nu een mededeling.
1: Nee, Erik.
0: Ja, wat zeg je? Wat kom je doen?
1: Wanneer stop je met je programma? Want
0: ja, het is bijna gedaan.
1: Ja, nou ja, de barbecue staat al aan, dus...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Volgens Erkens blijft het contact met China belangrijk vanwege de handel en economie. Tijdens het bezoek sprak hij over energie, industrie en concurrentie. Over gevoelige binnenlandse kwesties in China is niet gesproken. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had er eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En wie vandaag nog naar het strand wil, moet rekening houden met flinke drukte. De parkeerplaatsen bij Scheveningen en Kijkduin zitten vol door het warme Pinksterweer. De gemeente Den Haag roept strandgangers die nog even van de zon willen genieten op om met het openbaar vervoer, fiets of met de scooter te komen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Klinkbekend in de oortjes, Mary Hopkin, de populaire Welse zangeres die eind jaren 60 werd ontdekt door een talentjacht en werd gesteund door Paul McCartney. Knock Knock Who's There vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival.

luisteraars, welkom in een nieuwe aflevering van Schoon Schip met Joe Wels. Op deze zondag, Pinksterzondag, moet ik mijn collega Erik Hendricks nog bedanken voor zijn mooie bijdrage tussen 2 en 4. Volgende week is het feest, beste vrienden. Dan zitten we live, want dan hebben we de 100ste aflevering van Schoon Schip, waarbij alle medewerkers van de zondagprogrammering aanwezig zullen zijn voor een feestje. Noteer het alvast in jouw agenda. Volgende week zondag tussen 2 en 6 live vanuit Begijnendijk in Vlaanderen. Maar wie weet er nog wat er gebeurde op 24 mei 1956. Toen werd het eerste Eurovisie Songfestival georganiseerd met maar 7 landen. Zwitserland won deze eerste uitgave. En ik moet je eerlijk bekennen, dit jaar heb ik helemaal niet gekeken. En ik was niet alleen, want in België waren er maar 600.000 kijkers. Het laagste sinds 2012. Nederland telde 200.000 kijkers meer. En vorig jaar waren dat er nog 3,5 miljoen toen de Nederlandse zanger Claude de finale

0: Radio Caroline moest zich publiekelijk verontschuldigen voor deze foutieve informatie.
1: Radio Miami Go, the best dance station in the world.
0: The Capitals Cool Jerk.
1: Much

little bit of bass with those 88s.

kampioenschap deze week. Shakira samen met Burna Boy. Ze mag voor de FIFA opnieuw het wereldlied lanceren. En dat heet dan ook Die Die. Het is een beetje de opvolger van de vorige hit die ze had. Waka Waka.

0: Race Radio. Met het volgende nummer duiken we helemaal terug naar 1984. Nino De Angelo, Jenseits van Eden. Dat werd een enorme hit in de Duitsstalige landen. En het gaat natuurlijk over de verloren liefde en verlangen.
1: Dag iedereen! Dag lieve volgertjes in Vlaanderen en Nederland.
2: Het is niet te geloven dat ik dat nou doe.
3: Je moet genieten van je hele zondag. Je moet niet denken aan later.

Dino Martin heeft een nieuwe single gemaakt en het raakt een beetje een gevoelige snaar, want hij heeft het over jong en dom. Nou ja, dat heeft toch allemaal te maken met spijt, jeugdige fouten en relaties. En als het daarover gaat,

0: wonder van Nederland. Alpo is blafaf voor een woefblafaf. Helemaal vlees in brokken. Een woefblaf. Een blik vol zuiver vlees in brokken. Dat is Alpo.
1: Music for millions.
2: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
1: Van

1974, dat was het midden van de disco-jaren. Ik heb het natuurlijk over de Delphonics. Zij waren de pioniers van de Philadelphia Soul. Beroemd om hun zachte harmonieën. Vandaag nog eens een keertje met I

Mijn hit heet deze week K3 samen met Donnie. En de nieuwe single die heet Schaduw. Hou in de gaten, want het wordt een leuke hit. Trouwens, de K3 Originals beginnen vanavond aan hun laatste optreden. Nog 17 te gaan in de AFAS Dome van Antwerpen. En ondertussen hebben ze al 30 concerten opzitten. Op het einde zullen ze 800.000 papa's en mama's samen met hun kinderen gelukkig hebben gemaakt.

0: Sammy Hagar werd beroemd als soloartiest en later ook als zanger van Van Halen. Dit was een belangrijke hit voor zijn periode bij Van Halen met Your Love is Driving Me Crazy.
1: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
0: Zullen we er nog eentje bij doen? Hier is Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD. Zij waren de pioniers van de elektronische popmuziek uit het Verenigd Koninkrijk. So in Love was een van hun grootste internationale

0: Sabayon.
1: Is me dat een dessert, zeg? Die Sabayon Cocolico. Echt een eierlikeur voor de fijnproever.
2: En wist u het al? Bij iedere fles Sabayon Cocolico is telkens gratis een dubbele reis naar Spanje te winnen.
1: Dat is plezant, zeg. Met Sabayon gratis op reis naar de zon. Olé!
3: Vandaag komen ze weer in actie. De Sunday Birds. Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe redden wat nooit verloren mag gaan. De vergeten klassiekers en de mooiste muzikale herinneringen. Sunday Birds. Iedere zondag van 8

Ray Stevens maakt de naam met komische country en novelty songs. Guitar Zan is een parodie op het Tarzan-verhaal, vol junglegeluiden en humoristische woordspelingen. Het nummer werd een internationale...

voormalige drummer van Elton John, Nigel Olsen, had een korte hit met dit nummer, Dancing Shoes. De wereldbekende Shaggy heeft een nieuwe LP gemaakt met heel wat artiesten, onder andere deze, Sting. En beide gaan op de reggae tour met dit nummer van Bill Withers, Ain't No Sunshine

Je luistert nog steeds naar Schoonschip met Joe Wells. Het laatste vocaalnummer komt van Bob Dylan. Hij is jarig vandaag. Hij wordt exact 85 jaar. Hurricane gaat over de bokser Ruin Hurricane Carter, die volgens Bob Dylan onschuldig gevangen zat voor moord. Hij bezoekt in de jaren 70 Carter in de gevangenis en de bokser geeft hem daarvoor een kopie van zijn biografie. Na de ontmoeting schrijft Dylan het nummer. Carter komt uiteindelijk vrij in 1984. Het is Denzel Washington die de rol van Ruin Carter vertolkte in de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in de Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Every

0: Ja, dit was hem helemaal. De nieuwe productie van Reggie Pinkston en Linda Mertens. Beter bekend onder de naam Milk Inc. En afkomstig uit België. Deze succesvolle dancegroep. Hun nieuwste nummer heet Medicine. Alles draait om de liefde. De liefde voor muziek. The best only
1: station. Now listen here. All of you, stick together. Stay quiet. We'll make it through this mess.
2: Jojo.
3: Watch out and Milk.
4: Radio Mi Amigo.
5: The best oldies station.
6: Golden Oldies Radio.
0: Luister vrienden, welkom terug in de 99ste Schoonschip. Vandaag zondag 24 mei, prachtige Pinksterzondag. En dat betekent dat Erik hier al heel de middag rondloopt met een vlammetje op zijn hoofd. Maar is hij wel zo onschuldig als hij eruit ziet? Zullen we volgende week weten tijdens de live-uitzending in Begijnendijk tussen 2 en 6 met alle tenoren van de zondagprogrammering. Het wordt een leuk feest voor de 100ste uitzending van Schoonschip en de vrienden van...

razend populair tijdens het hoogtepunt van het disco-tijdperk. Ik heb het over de Zwitser Patrick Juvet, de blonde god van Frankrijk, die heel Europa veroverde met God of Fear.

0: 1968 was een turbulente periode in de Amerikaanse geschiedenis. Ik heb het natuurlijk over Tommy James en de Shondells met een heel ontspannen en bijna spirituele sfeer, de Crystal Blue Persuasion.
1: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Iedere zondag van 4 tot 6 op Golden.

Een grote hit voor Cliff Richard met de gelijknamige film. Het vrolijke vakantielied groeide uit tot een evergreen. En daarom besloot hij in 2003 dit nummer nog eens een keertje op te nemen met groot orkest.

0: biggest hits playing right here, right now. The best radio station in the world.
1: Stel nou dat morgenavond is je allerlaatste avond dat je leeft. Wat staat hier dan op tafel?
2: Lekker wijf.
3: Hey Joe, hoe hebben ze jou in gods

0: Little River Band was een van de succesvolste Australische bands van de jaren 70 en 80. Voor Mensing is dan ook een nummer over nostalgie en romantische herinneringen.
1: I've never heard a hero say that one before.
2: Nieuw.

0: 10 Coats Boutiques zijn zeker in uw buurt. 10 Coats Boutiques, de boutiques met het lipmotief. Kiss me, kiss your baby. Een 10 Coats artikel is altijd in. 10 Coats Boutiques, de speciale boutiques te herkennen aan de rode lippen.
1: De smaak van je lippen.
0: 10 Coats Boutiques, zeker in uw stad. Wees modern, ga vlug 10 Coats opzoeken. 10 Coats kleedt u zoveel voordeliger. 10 Coats met een junior afdeling te Antwerpen, Boom, Oude God en Mechelen. 10 Coats Boutiques.
2: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Mi Amigo, here we go, go, go! Op 24 mei 1969 verschijnt de nieuwe single van de Amerikaanse rockband The Archies.

0: Een aanstekelijk refrein maakte dit nummer wereldwijd populair. Ik heb het natuurlijk over The Archies. En The Archies, dat waren een fictieve tekenfilmpopgroep gebaseerd op de Archie strips. Sugar Sugar werd onverwacht een van de grootste bubblegum pophits ooit.
1: Very shagadelic, baby, yeah!

0: 16 jaar lang heeft hij op zijn lauren gerust. Ik heb het over Peter Frampton. Hij heeft nog eens een keer een nieuwe LP gemaakt. En die heet Carry the Light. Uit deze LP ga ik voor jou vandaag, heel speciaal, een nummer draaien. Dat heet Buried Treasure.
1: I'm Julie from New York.
2: It's Mike from San Diego.
3: Hi, it's Tina from London. I love this music.
4: My favorite station,

0: Afgelopen week kon je kiezen op een Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Boudewijn de Groot met Tante Julia.
2: Ja,

Ben je groot met Tante Julia. Zo dadelijk een nieuwe opgave van het origineel of the cover. Maar eerst gaan we luisteren naar een hit die 26 jaar geleden in Europa heel wat furore deed opwaaien. Ik heb het over Moi, je m'appelle Lolita van Alizé.

0: De Franse zangeres Alizée Chakoté, die toen 16 was, kreeg de samenwerking met Mylène Farmer. Waar ging het over? Een Franse professor van middelbare leeftijd wordt verliefd op de 12-jarige Lolita. Hij trouwt met haar moeder en in die periode daarna maakt hij seksueel misbruik van het meisje.
1: Jeetje, man, heftig.
0: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Richard Berry met Louis Louis.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Tegen mij zeiden ze vroeger altijd van masturberen worden doof. Ik kan na mijn middelbaar met zekerheid bevestigen, je wordt daar niet doof van. Kaal, maar niet doof. Of allebei misschien.

0: Wat een stem, Anita Baker. Een icoon van de rustige R&B. Met Sweet Love won Anita Baker een Grammy Award. En ze staat ook bekend voor haar warme stemgeluid en romantische sfeer.
1: Echt waar?
2: Hey.
3: Oh la la.
0: Hier zijn Afro Bros, Billy Dance, Brace, Jeffrey Hazen. En zij hebben het over de nieuwe single in

heerlijke popcorn in Schoonschip elke zondag tussen 4 en 6 met Joe Wells. En wij zijn bijna aan het einde van dit programma. Maar vergeet vooral niet jouw agenda in te vullen voor volgende week zondag. De 100ste Schoonschip. Het wordt een groot feest met alle collega's van de radio.

Jimmy Bourne was niet te vergelijken met Jimmy Bohorn, maar wel heel regelmatig terug te vinden in onze top 40 midden jaren 70. Vandaag nog eens een keertje met Hold On To What You Got. En daarmee nemen wij afscheid van deze 99ste schoonschip op deze prachtige Pinksterzondag. Wij gaan eruit met een nummer van Billy Preston, een uitzonderlijk toetsenist die ook speelde voor de Beatles en ja, ook de Rolling Stones. We nemen afscheid van jullie met Let Me Know uit 64. Ik wens je nog heel veel luisterplezier en ik ben er heel graag terug volgende week met de live uitzending van de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en rande haar aan. Hij vluchtte toen twee fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Gouden tijden herleven met Wim van Egmond. En

dat weet je. Just me and her, yes, we're gonna go. Welke dan? Get to that sugar shack. De vergeten hit. Sugar shack. Ja, er is er een van. Jimmy Gilmore en de Fireballs en de Sugar Shack. Wat is dat nou weer? Ja, wat is nou weer een Sugar Shack? Heeft u dat niet gehoord dan? Hij zong er net over, hè? Moet u wel even opletten. Er zaten geen ondertitels bij. Is maar goed ook soms bij sommige liedjes. Want... Maar we hebben verschillende soorten kwartalen. Spaans, Frans, Italiaans. Duits, en er zitten geen ondertitels bij. Je zou het wel kunnen doen natuurlijk, maar dan moet je wel een speciale radio hebben, denk ik dan. Maar wij doen niks op de radio. Wij doen het op de stream, dat weet u. Wees welkom.

ga ervan uit dat u een oplettende luisteraar bent. En u herkende haar stem wel, Olivia Dean. Jawel, van die ene, ja. Ook in de hitparade. Maar hier zingt ze samen met Sam Fender. En Ride Me. Wat klinkt dat toch lekker, hè? Hebben we nog meer lekkers? Natuurlijk hebben we nog meer lekkers. Dat weet u ongetwijfeld wel. 1984. Mink DeVille. En de Dimensiaro.

alweer zo'n mysterieuze stem van een vrouw. Vorige week was ze erin. Het programma was in dit geval. Met de Springfield. Inderdaad, Dusty Springfield. I justify an agent.

0: sommige artiesten kom je toch wel vaak tegen, hè?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja. We hebben vandaag toch een bijzondere dubbeldraai, zie ik. Ja, ik had het al geprogrammeerd, zo gezegd. U kent ongetwijfeld wel The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nou, laten we eerst die twee versies even draaien van de Ronettes en van de Wolkenballers. En daarna vertel ik u wel nog wat er nog meer aan de hand is. Laat ik het dan maar zo zeggen.

nu hoor ik u denken. Be my baby. And the sun ain't gonna shine anymore. Heeft niks met een dubbeldraai te maken. Nou heeft u gedeeltelijk gelijk. Maar eigenlijk ook weer niet. En nu hoor ik u weer denken. Waar heeft hij het over? Die twee nummers zijn samengevoegd door Grant en Forsythe. En dan klinkt het zo.

Shania Twain. Man, I feel like a woman. Ja, commercieel nummertje, hè? Komt eigenlijk uit de country scene, zoals ze dat zo mooi noemen. Maar ze moesten natuurlijk ook wat internationaal scoren om meer naamsbekendheid te krijgen. Want daar gaat het meestal om, hè? Anders zou je het niet doen. Clone Stone. En we gaan naar Andorra.

Country Rock, de Eagles. Op zondagavond had je vroeger in Nederland een obscure avond met obscure bandjes. Bij de Nederlandse televisie. De Eagles was er een van. Toen speelden ze dit nummer, toen was ik gelijk verkocht. Van de Eagles. Concert live gezien in originele bezetting een paar jaar geleden. Fenomenaal! Uiteraard de DVD in huis. Magistrale band was dat, zeg. Oh. En vindt u van niet? Ja, daar kan ik er ook weinig aan doen. Smaken verschillen, zeggen ze wel eens. Ja. Heb je nog een gitaartje erbij? Ja, waarom ook niet? We gaan terug naar 1971 met Don Farden. En de Indian Reservation. Dum, dum, dum, dum.

Weet u het nog, 1984? Hoe jong was u toen? En hoe jong bent u nu, hè? Niet hoe oud ben je geworden, nee, hoe jong ben je gebleven? In je hoofd dan in dit geval. Maar je leeftijd en je getal, dat is toch wat anders als je wat ouder bent. Lionel Richie, Stuck on You. Ik zei het al, 1984. We gaan een paar jaar terug in de tijd dan weer. Het lijkt me wel zo leuk om wat getalletjes te noemen, hè? Staat interessant. 1975. Staat er gewoon bij, hoor. Ik doe net alsof ik dat uit mijn hoofd doe. Een liedje over zeep. Kun je je voorstellen? Hij maakt er een hit mee. Houston. En I used to soap.

En met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is

zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen

ze echterwel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst.

bekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Daar klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: Met islavisch handgebaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doe het zelf met naald en schaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is dat nu niet wonderbaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Twee halfom en één tartaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Een liefdadigheidsbazaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker 3 graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en ramde haar aan. Hij vluchtte toen 2 fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Gouden tijden herleven met Wim van Egmond.

Kon dat wel in 1981? If you want to see some more. En toen ging die rock los. In dit geval rocken. Heeft het daarom gewonnen? Nee, natuurlijk niet. Puur om het muzikale natuurlijk. Ik denk dat die rockjes wel wat mee hebben gespeeld natuurlijk. Hè. Heeft u dat nooit gezien? We gaan gewoon kijken op het internet. Welk kanaal en hoe en wat, ga ik niet noemen natuurlijk. Bugs Fest, Making Your Mind Up. 1981. Oh, wat waren we jong. Zo jong. Zat een koe in de wei, hoor je dat? Uit datzelfde jaar, Champagne.

gek op je. Ik vind het net gek op je. Met About You van Humphrey Valk. Een debuut eigenlijk, hè, dit nummer toen. La Belgique, daar komen ze vandaan. Ik kan wel zeggen België, maar het klinken. La Belgique klinken chique, hè? Daar ligt de oorsprong van de heren en dames. Zoals u weet heb ik ooit op een boot gezeten waar ik plaatjes draaide. Chris Kennedy, hello, how are you, daar in Ireland. Wij vonden dit altijd een geweldig nummer en daarom draai ik hem ook. Het is een beetje in de Caroline-tijd. Na 7 uur was het altijd Caroline. En Chris Kennedy was van Caroline en ik was van Monique. Boston vonden wij een fantastisch nummer en daarom draai ik hem. The Peace of Mind.

0: Denk ik niet meer aan morgen.
1: Het was een zomerhit. Een one-hit wonder, zoals ze dat zo mooi plegen te noemen. 1983. Dat is natuurlijk ook een Italiaanse versie van, maar dat laat je zelf uitzoeken op het internet. Ga het maar lekker opzoeken. Je moet er interactief bezig zijn. Canyon. Als ik maar bij jou ben.
0: Ik kan niet zonder jou.
1: Ja, absoluut niet. Ik kan zeker niet zonder jou en al die luisteraars om jou heen natuurlijk. Want dan zou ik hier ook voor staan in dit geval, want zitten doe ik niet in de studio. Elvis Costello en de Oliver's Army. Zing!

Christina Aguilera en Hurt. Begonnen allemaal met een beetje popejopie-achtige muziekjes. Maar dit is toch een dramatiek van de hoogste regio. En ik vind dit zo'n nummer. Sommige mensen hebben een stem dat gewoon dat de tranen in je ogen schieten. En dan hoef je nog eens om de inhoud te gaan. Nou, dat heb ik bij dit nummer. Ik red het nog net, hè. Ik ga niet huilen natuurlijk, maar ik heb wel zoiets van... Wow. En dan denk je, stel je niet aan. Je hebt wel gelijk, hoor. Je mag dat vinden van mij. We gaan ons bezighouden met de tune van toen. Ja. Rob Hudson deed een programma op Mi Amigo. En daar had hij een tune bij. Weet u nog welke dat was? Nee, gaan we dat toch draaien? En wat hebben we in de... Even kijken hoor. Even een lijstje kijken. Oh ja, dit was volgens mij in de Stanhaag hittip of zo. Welke dat is? Nou, dat ga je dan ook zo meteen beluisteren.

1966. Morgen ben ik de bruid. Oeh, Willeke Alberti. Morgen ben ik de bruid. Nee hoor, ik niet. Bent u morgen de bruid? Nou, dan heb ik toch weer een leuk liedje voor u gedraaid. Dat doe ik zomaar. Helemaal gratis en voor niets. Dus we blijven doorgaan met die belletjes. En wij gaan door met de muziek natuurlijk, zoals ze dat zo mooi plegen te noemen. Fortunes. Prachtig intro, hè? Hoor je dat nog een keer doen? Nog een keer, okay. Hoor je dat? Hier komt dat Rainy Day Feeling Again. Komt hier nog een keer dat orkest? Komt er maar. Orkest, 1, 2. Ik zit nu te dirigeren, maar dat ziet u gelukkig niet. We gaan terug naar 1971.

0: spot niks.
1: Je had ook toen de Shadows, toen in de tijd, die waren echte gitaarbands. Geen gezang, gewoon jengelende gitaar, zoals iemand zo ooit een keer zei. En dit was weer zo eentje natuurlijk. Ja, het zit er bijna alweer op, zie je. Kan ik er nog één of twee draaien, of misschien wel drie? Maar ik mis haar wel, haar stem dan. Maar ik draai er gewoon, dan hoor ik er weer. Natalie Cole, I miss you

caro conciante. Sinceridad. Nou, voordat je het weet zit het alweer op, hè? Ja. Heeft u dat gevoel ook wel eens? Het is zo voorbij. Soms kan het heel traag gaan, maar vandaag ging het heel snel. Ik zal u even niet lastigvallen met alle technische dingen die een uur geleden gebeurden allemaal. Dingen die, ik zal niet zeggen verkeerd gingen, maar niet zoals het gepland ging. Maar daar heeft u niets van gemerkt, hè? Dat vind ik zo mooi altijd van mezelf. Goed voor mij, hè? Ik dank u voor het luisteren en wij spreken elkaar de volgende keer weer. En tot die tijd pak ik bij u ze. En ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker drie graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal.

0: en de Marshall kreeg je te horen.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer is afkomstig van het titelloze debuutalbum dat ze uitbracht in 1996. Deze Canadese zangeres Amanda Marshall. Het nummer beschrijft de nostalgie, de spijt en de emotionele nasleep van een verloren liefde. Wat een heerlijke single werd het, hè? Beautiful Goodbye. En daarvoor, als eerste vanavond, in deze liefde enzovoort, Sienna Spyro en Material Lover. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Het vliegt voorbij, hè, zo'n week. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Maak het lekker gezellig thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren. En geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is het meest romantische programma van de Lage Landen. Ik ga jullie dus gezelschap houden met bijvoorbeeld High Energy. We gaan zo meteen terug naar 1977. You can't turn me off in the middle of turning me on. Nou, eentje voor Glenn Medeiros. Ken je hem nog? 1988. Long and lasting love. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

toenmalige First Lady van Frankrijk. Want in 2008 trouwde ze met de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy. De Italiaans-Franse singer-songwriter en voormalig supermodel Carla Bruni. Ze bracht een cover uit, want het is origineel natuurlijk afkomstig van Depeche Mode. In 2017 haar fijne uitvoering van Enjoy the Silence. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is natuurlijk vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken hoe het met jouw liefdesleven uiteraard is gesteld de komende week. Je komt het hier allemaal te weten straks in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, gewoontegetrouw staat het natuurlijk al vast op onze Facebookpagina. Daar kan je het al in alle rust nalezen. Liefdespatie ENZ, zo vind je onze Facebookpagina terug. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Het liefdeshoroscoop dus. Zometeen Higby met Nothing. Na Inti uit 1996. Voor Mick Hucknall en zijn band Simply Red. Never, never.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

tekst beschrijft hoe zeldzaam ware vriendschap is. En het benadrukt dat echte vrienden pas zichtbaar worden in moeilijke tijden. En niet wanneer je succes of geld hebt. Het is trouwens een cover, want het is een Nederlandse bewerking van het Duitsstalige nummer van de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens. Ik war noch niemals in New York. En het ging over iets helemaal anders, want dat ging over het ontsnappen aan de dagelijkse sleur. André van Duin, hier in Liefde enzovoort uit 1984. Een echte vriend. We gaan zo meteen samen naar 1978. Ik heb namelijk Lee Towers voor jullie klaarstaan. Met Frankie. Maar eerst een melancholische pianoballet. De tekst gaat over een man die een relatie puur rationeel probeert te analyseren. Hij realiseert zich dat liefde niet volgens de wetten van de wetenschap werkt. De bekende regel, oh take me back to the start, verwoordt de diepe wens om terug in de tijd te gaan en fouten ongedaan te maken. Coldplay, The Scientist.

kroonde film Tootsie met Dustin Hoffman en Jessica Lange in de hoofdrollen. Stephen Bishop uit 1982, It Might Be You. En natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. En niet te vergeten, straks in deel 2, dan krijg je natuurlijk van mij ook het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan allemaal eindelijk van dichterbij bekijken. Zover is het dus nog niet. Want ik heb in dit uur bijvoorbeeld nog eentje uit 1989. Alexander O'Neill en Hearsay. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zell am See. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: dit was toen een historisch moment in de popgeschiedenis. Het was namelijk de eerste single die uitkwam na het plotselinge vertrek van Gary Halliwell in mei van 1998. Haar vocalen zijn echter nog wel gewoon op dit nummer te horen. Spice Girls en Viva Forever. En daarvoor als eerst in deel 2 van deze liefde enzovoort. Rosalia en dat prachtige Sauvignon Blanc. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven en breng jullie de allermooiste love songs van toen en van nu. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes heb je geduld nodig en dan kom je eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. We gaan die tijd fijn invullen met bijvoorbeeld eentje uit 1971. Of John Lennon, Imagine komt eraan. Na deze voor Gerard Joling. Dit is Love Is In Your Eyes. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.
1: Feel good classics. Golden Oldies Radio.
2: Amper 4 minuutjes en half zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met dit geweldige nummer voor de 1975. Guys.

0: uit een aantekening uit een tweedehands boek waar een afscheidsbrief uit dwarrelde. Dat geweldige Guys, de 1975 kreeg je te horen, ook alweer uit 2020. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week met jou allemaal staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Plots krijg je zin om minder te twijfelen en meer te voelen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen nieuwsgierig maakt, zonder veel moeite te doen. Bij koppels helpt een spontaan moment om opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien. Tegen komende zondag voel je beter waar je hart echt rust vindt. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en stabiliteit blijven belangrijk. Maar je merkt deze week dat liefde ook wat verrassing nodig heeft. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die totaal anders is dan hun gewone type. Bij koppels brengt een kleine verandering opnieuw frisse energie. Venus helpt je om warmer en opener over te komen dan gewoonlijk. 4 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je hebt nood aan gesprekken die blijven hangen in plaats van vluchtige aandacht. Singles voelen sneller een mentale klik die later emotioneel dieper blijkt te gaan. Bij koppels helpt humor om kleine spanningen te verzachten. Naar het weekend toe groeit het verlangen naar meer duidelijkheid. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens komen deze week sneller binnen dan anders. Singles kunnen plots merken dat iemand meer betekent dan eerst gedacht. Bij koppels zorgt een rustig moment samen voor extra verbondenheid. De opbouw naar de volle maan maakt emoties intenser, maar ook eerlijker. Kreeft, je hebt er 5.
1: Leeuw.
0: Je straalt veel aantrekkingskracht uit zonder dat je daar bewust moeite voor doet. Singles kunnen genieten van onverwachte aandacht die hun zelfvertrouwen versterkt. Bij koppels ontstaat er opnieuw meer warmte wanneer jullie samen iets luchtigs ondernemen. Vooral zaterdag brengt een lichtere sfeer in de liefde. De leeuw is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je probeert alles te begrijpen, maar liefde laat zich niet altijd logisch verklaren. Singles kunnen iemand ontmoeten die je net charmeert door onvoorspelbaar te zijn. Bij koppels helpt het om minder te focussen op details en meer op het gevoel zelf. Een kleine verrassing kan deze week veel betekenen. 2 knuffelpunten voor de maagd. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Er hangt een zachte romantische sfeer rond je, waardoor contacten natuurlijk verlopen. Singles voelen sneller aan wie echt interesse toont. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer verwachtingen eerlijk uitgesproken worden. Venus versterkt je charme en maakt kleine gebaren extra betekenisvol. 7 knuffelpunten weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Iets wat je lang verborgen hield, wil nu naar buiten komen. Singles voelen een sterke aantrekkingskracht tot iemand die moeilijk te doorgronden blijft. Bij koppels kan een eerlijk gesprek eerst spannend aanvoelen, maar uiteindelijk veel opluchten.

0: Richting de volle maan wordt alles emotioneler beleefd. 3 knuffelpunten.
1: Boogschutter.
0: Spontane momenten zorgen voor de mooiste verrassingen. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwachte situatie of uitstap. Bij koppels brengt een luchtige sfeer opnieuw plezier en ontspanning tussen jullie. Je merkt dat liefde niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn om echt te voelen. 6 knuffelpunten boogschutter.
1: Steenbok.
0: Je houdt gevoelens liever onder controle. Maar deze week lukt dat minder goed. Singles twijfelen soms te lang voordat ze een stap zetten. Bij koppels helpt openheid om misverstanden te vermijden. Het volgende weekend kan een emotioneel inzicht brengen dat langer blijft hangen. 1 knuffelpuntje.
1: Waterman.
0: Nieuwe ideeën en gesprekken brengen beweging in je liefdesleven. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een originele manier verrast. Bij koppels zorgt een onverwacht gesprek voor meer begrip en verbondenheid. Je voelt dat er opnieuw ruimte ontstaat voor iets nieuws. 8 knuffelpunten voor de waterman.
1: Vissen.
0: De aankomende volle maan versterkt je intuïtie en maakt gevoelens helderder. Singles kunnen een warme ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. Bij koppels groeit de verbondenheid wanneer je durft te zeggen wat je al langer voelt. Na het komend weekend keert er meer rust terug in je hart. 4 knuffelpunten voor de vissen. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen, want het staat uiteraard weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.
2: Meester Frank.

gaat over verdriet, de spijt en de trots na een pijnlijke relatiebreuk. De zanger worstelt met gemengde gevoelens. Hij mist zijn ex-partner enorm, maar weet tegelijkertijd dat het beter is om het contact definitief te verbreken. De grote hit van The Alan Parsons Project uit 1984, Don't Answer Me.

als je dit hoort, ja, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed erop. En dan heb ik natuurlijk ook weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En dat wordt er eentje van Paul McCartney. En No More Lonely Nights. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Job onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: Pinksterweek einde begint, goed zou je kunnen zeggen, met Mr. Mister, Broken Wings. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoort een prachtig nummer uit, jawel, 1986.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig. Ik ga mijn best weer voor je doen. Dus blijf lekker luisteren. Want we hebben een paar interessante dingen te beleven. We hebben een paar mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, die ging de straat op. En vroeg aan de mensen, wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Ja, in de tijd dat we de grenzen proberen te verkleinen, te verleggen, naar binnen toe, wil hij naar buiten. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de ballon. Loopt hij leeg of niet? Nou ja, we gaan het horen straks. En we gaan praten over Ingrid van den Oort. Over haar prachtige beroep en wat haar beweegt. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: prachtige muziek van Luna. Een prachtig lied over de maan. Ja, en dan word je ook nog melancholisch met muziek van de Moody Blues. Je hoorde Melancholy Man uit 1971. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond, maar ook de leukste onderwerpen. En daarom ook weer een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hetzelfde als altijd, schrijft hij in de bijlage. De dagen gaan voorbij, maar wanneer heeft u het voor het laatst anders gedaan? Gebroken met routine, uw grens verlegd. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon, vroeg het. En hier zijn uw antwoorden.
1: Het leven kabbelt zo voorbij. Een week, een maand, een jaar. Wanneer heeft u nou voor het laatst echt uw grens verlegd? Echt iets nieuws waarvan u naderhand zegt, zo, dat was me wat. Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
2: Ja, je bent daar eigenlijk best wel vaak mee bezig. Dat je nadenkt van, hoe kan ik dit anders doen?
1: Ja.
2: Dus dat is ook een soort grens verleggen.
1: Ja.
3: Ik weet niet of ik überhaupt wel grenzen heb.
1: Oh, dat is een goeie.
3: Ik ben eigenlijk overal wel voorin.
4: Dat is wel een diepe.
1: Eventueel. Iets van met sport of, ja, of cultuur of, ja, relatie. Kan er van alles zijn.
4: Niet echt dat ik kan verzinnen.
1: Oké. Okay.
4: Saai.
3: Dat kan bijna elke week zijn of nee, maar nooit. Het is heel moeilijk. Ja.
1: Het komt,
3: ja,
1: vaker voor toch bij u dan?
3: Het komt wel vaker voor.
1: Ja?
3: Ja.
4: Ja, dat is lastig. Nou, ik doe dat vaak in mijn werk.
1: Ja?
4: Ja, dan wil je iets zeggen, maar dan denk je, nee. Nee, dus dan verleg je je grens, tot dan gaan ze iets verder. Maar echt grenzen verleggen, nou, we gaan heel lang niet meer gedaan. Echt heel ver mijn grens gelegd, nee.
1: Nou, maar dat is ook niet per se de vraag. Nee, maar in het werk, werkt dat? Dat u ook schuift of dingen?
4: Ja, want dan is het misschien wat makkelijker voor mezelf. Even mijn mond dicht houden en dan op die manier grenzen verleggen.
1: Heel diplomatiek eigenlijk, heel slim.
4: Ja, op die manier.
1: Ja, dat kan.
4: En dat doe ik thuis ook wel eens bij mijn dochter.
1: Oh. Ja, vertel. Nee hoor, dat is privé, dat hoeft helemaal niet.
4: Dan moet je wel leren.
1: Ja.
4: Maar als je het onder de knie hebt, dan denk je, oh ja, ik maak het mezelf makkelijker, maar de anderen dan ook.
5: Wij komen uit Zuid-Afrika.
1: Uit Zuid-Afrika?
5: Ja. Ja.
1: Bent hier komen wonen?
5: Ja.
1: Oh, wat
5: ja,
1: leuk.
5: Ja, ook 4 jaar.
1: 4 jaar, hè? Hoe lang al?
5: 4 jaar.
1: Oh, toch wel?
5: Ja.
1: Oh, maar Zuid-Afrikaans. U kunt Nederlands wel verstaan,
5: ja,
1: in ieder geval.
5: Ja,
1: dat
5: ja,
1: in ieder geval. Al is het anders.
5: Ja.
1: Natuurlijk.
5: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Hoe bevalt het in Nederland?
5: Heel goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Nou ja, hoe bevalt het? Is het goed?
5: Baie goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Oh, baie goed, ja. Dat
5: baie
1: ken ik van Zuid-Afrika.
5: Oh ja, heel goed.
1: Dat ken ik toevallig. Ja, okay.
5: Ja.
1: Dus van Zuid-Afrika neer. Nou ja, een grens verlegd dus.
5: Ja.
1: Er waren net 2 mensen uit Zuid-Afrika. Die zijn hier komen wonen. Dat is letterlijk grens verlegd. Maar wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
6: Dat is een goede vraag. Daar heb ik niet zo snel een antwoord op.
1: Ander huis, je kan het zich echt niet verzinnen.
6: Toen ik in Rotterdam ben komen wonen, dat was een grensverlegging. Hè. Er werd gezegd van, zou je dat dan wel doen, die stad? Maar dat vond ik een leuke stad, een mooie stad.
1: Ah, oké. Okay.
6: Ja.
1: En bevalt het?
6: Ja, zeker, absoluut. Ja.
1: Waar kwam u dan vandaan?
6: Dat mag u vragen. Ik leefde in het riviergebied, zeg maar. Dus in de Betuwe.
1: Oh, oké. Okay.
6: Ja, dus kleine dorpjes. Het is hartstikke mooi en landelijk. Ja. Maar om dan in de grote stad te gaan wonen, dat is wel een leuke stad. Om, misschien de grens te verleggen.
1: Ja, precies. Nee, maar misschien voor een baan. Gaan voor renzen dan? Of dat dan weer niet?
6: Nee, dat dan weer niet. Werken vanuit huis, dus dat scheelt natuurlijk wel. Ja.
1: En mooi huis in Rotterdam. Misschien ook een beetje groen eromheen ook? Ja.
6: Nou, daar schort het wel aan. Ja, dat blijft toch de stad. Maar er is wel groen, maar niet zoals in een leuk dorp.
1: Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
4: Nee, dat doe ik bijna nooit.
1: Nee?
4: Nee.
1: Wel een keer dus ooit.
4: Ja, maar daar heb ik goed van geleerd. Dus dat doen we niet meer.
1: Oh, dat liep niet goed af.
4: Ja, dat was heel lang geleden.
1: Zo, nou, maar als iemand dan zegt bungee jumpen, dan...
3: Bungee jumpen, nee, dat gaat te ver. Dat gaat te ver.
1: Ik noem maar wat, dat zijn van die dingen dan.
3: Ik vind dat daar ook te veel risico aan zit. Dus risicovolle dingen, die zou ik vermijden. Ja, maar heeft ook te maken met de leeftijd.
1: Jawel, tuurlijk.
3: Ik reis veel met een camper samen met mijn vrouw. Dus, en dat wil ik nog proberen zo lang mogelijk te doen. Dus ik moet zorgen dat ik niet gewond raak of wat dan ook. Want dan heb ik een probleem.
1: Maar met de camperreis is steeds een grens verlegd eigenlijk? Waarschijnlijk toch naar buiten.
3: In mijn beleving dus niet meer. Maar goed, dat is voor een buitenstaander misschien wel.
1: Jawel, ja. Tenzij je in Nederland blijft met de camper.
3: Nee. We gaan Spanje, Frankrijk, Ja, oh. Noorwegen.
1: Oh, maar dat is Spanje zijn aan het rijden nou toch?
3: Spanje is aan het rijden, maar het is een heel mooi land.
1: Ja?
3: Ja, ja, ja, zeker.
1: Dan kan je gewoon gaan staan waar je wil? Of? Ja.
3: Nee, we zoeken wel meestal de camperplekken op, maar die zijn er heel veel in Spanje. Zeker als je wat van de kust af bent, is het ook niet zo druk, dus dat is wel mooi.
2: Ja, nou ja, met kleding ook eigenlijk. Ik liep altijd in een spijkerbroek. Maar, en daar wilde ik vanaf, dus ik koop nu andere broeken.
1: Ah,
2: ja.
1: Kledingstijl veranderd?
2: Ja, nou niet echt de kledingstijl, maar met name broeken.
1: Positieve reacties opgekregen? De mensen zeggen, hé, wat leuk.
2: Ja, ja, ja.
1: Dan werkt het wel.
2: Ja, ja, zeker.
1: Dat is een prima grens, je verlegt is dan.
2: Ja, vind ik ook. Ben er wel blij mee.
7: En dan ga je op een gegeven moment wel weer je grenzen verleggen. Dat je denkt, nou ja, oké, het zit wel zo en zo in elkaar. Vaak iets ingewikkelder dan wij denken. Niet zo simpel. Maar heel veel dingen is ook gewoon, wordt allemaal gemaakt. Vind ik.
1: Maar wanneer was het voor het laatst dat u een grens verlegd heeft?
7: Ja, dat vind ik.
1: Nieuw, ja. Nieuw iets? Of...
7: Ja, maar dat is allemaal toch een beetje... Ja, beleggen of onze grenzen niet, maar dat is ook gewoon politiek getint. Weet je wel, dat is allemaal natuurlijk dingen die...
1: Noemt u zo'n voorbeeld, u wil nog stiekem een voorbeeld weten.
7: Ja, dan wordt het weer politiek.
1: Oh!
7: Ja, toch.
1: Waar u op gestemd heeft misschien?
7: Ja, zeker.
1: Maar je hoeft niet te noemen.
7: Nee, maar...
1: U dacht er vroeger anders over dan nu waarschijnlijk? Of
7: ja, vroeger was altijd veel, alles heel simpeler, toch?
1: Ja.
7: Was gewoon veel simpeler.
1: U weet meer nu.
7: Wordt allemaal normaal ingenomen. Okay. Er zijn allemaal spelletjes, toch? We moeten gewoon eens een keer nu weer te rond met benen op de grond gaan staan. En gewoon eerlijke dingen doen.
1: Ja.
7: Er wordt allemaal maar gelogen, vind ik. Verdraaid.
1: Ja. Ja. Ik geef een briefje mee van het programma. Ik zal die niet langer lastigvol in de hond. Nee. Wil ook weg. Even kijken. Kijk, dit is het programma. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Heel leuk. Dank u wel. U zit erin. U zit erin. Dank u.
8: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Geweldige muziek van Julien Clerc. Ma préférence, het heeft mijn voorkeur. Misschien de jouwe ook wel. En daarvoor Kelly Bush met Not Made for a Cage. En als je denkt dat Kelly bestaat, nou echt niet. Het is 100% AI. Ongelooflijk, maar wel lekker om zo naar te luisteren op de late avond. Goed, in een ogenblik een leuke column van Midas Dekkers. Laat hij hem leeglopen of blaast hij hem alleen maar op? Het gaat over de ballon. Het komt na Billy J. Kramer en de Dakotas en Little Children.

0: Mensen groeien meer als een ballon die wordt opgeblazen. We krijgen er geen takken bij, maar moeten het ons hele leven stellen met de vier die we hebben. 2 armen, 2 benen. Ook onze ene neus, onze 2 oren en onze 10 tenen hadden we al bij de geboorte. Ze zijn alleen groter geworden. Zij het niet even snel. De benen bijvoorbeeld groeien bij een kind harder dan zijn hoofd. En dat is me goed ook. Zouden ze van baby af even snel zijn gegroeid, dan zou uw hoofd nu 2 maal zo groot zijn, nauwelijks te torsen, met de kin ter hoogte van waar nu uw navel zit. Uw korte broek zou ruim tot op uw schoenen vallen. De meeste van deze scheve verhoudingen worden in de eerste jaren na de geboorte rechtgetrokken. Enkele worden vervolgens weer scheef getrokken, in de puberteit. Vlak voor het volwassen worden barst het lichaam nog 1 keer uit in groeistuipen, maar gaat hierbij zo onstuimig te werk dat de groei van de verschillende onderdelen slecht op elkaar is afgestemd. Sommige meisjes kijken in hun puberteit met ontzetting naar hun handen, die opeens veel te groot lijken. Dan loopt de groei daarvan op die van de rest van het lichaam voor. Soms ook is de linkerborst sneller met ontluiken dan de rechter, of omgekeerd, wat er mal uitziet, maar waarom de prille eigenaresses zelden kunnen lachen. Jongens op de moeilijke leeftijd hebben vaak al lange benen voordat de hersenen ver genoeg zijn om ze te besturen, met het gevolg dat ze over hun eigen benen struikelen. Maar aan alles komt een eind. Ook aan de groei. Na de puberteit is het lichaam 3,5 maal zo groot als bij de geboorte en dat is zat. Zou het nog groter worden, dan gaat het, net als een te ver opgeblazen ballon, kapot. Dat komt doordat al onze organen binnenin zitten, uit het zicht, onder de motorkap. Als een dier of plant 2 maal zo groot wordt, wordt het 8 maal zo zwaar en heeft het dus een 8 maal zo groot oppervlak nodig om adem te halen en voedsel op te nemen. Bomen hebben daar geen problemen mee, die hangen er eenvoudig een flink stel bladeren bij. Mensen moeten tijdens hun groei al het extra longoppervlak en alle extra darmen zien te verstouwen in het toch al volgepropte lichaam. Daarom houden we met ons 20ste met groeien op. Dat wil zeggen, in de lengte. Menigeen begint nu echter pas goed aan zijn secundaire diktegroei. Het eten gaat immers door. Vanaf de puberteit houden we argwanend de weegschaal in de gaten. Weer flink boven het voor onze lengte ideale gewicht. Trek u er echter niets van aan. Allemaal onzin. Natuurlijk bent u niet te dik voor uw lengte. U bent gewoon te kort voor uw gewicht. Eet ze.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Wat een geweldige muziek om mij weg te dromen op deze mooie late avond. Hè? James Morrison, You Make Me Real. Nou, als dat tegen je gezegd wordt, dan is je dag toch weer helemaal oké. Okay. Wat hoorde je ervoor voor moois? Oh ja, Sarah en Liever. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we praten met Ingrid van den Oort. Zij is beeldend kunstenaar en dichter. Nou, dat betekent dat er veel te vertellen valt. En dat doet ze dan ook tegen Herman de Bruin. Maar eerst nog iets van Mark Cohn. Luister mee naar Walking in Memphis.

0: Ik heb als eerste een uitspraak. De conceptuele benadering en introverte aard van beeldende kunstenaar Ingrid van den Noord levert bijzonder werk op. Ingrid, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, want je bent kunstenaar.
1: Ik ben kunstenaar.
0: Van huis uit? Kunstenaar. Altijd geweest?
1: Altijd geweest, ja.
0: Ook klein kind al, klein meisje al?
1: Ja, met tekeningen. Knutselen en aanfrommelen en overal naar kijken en overal nieuwsgierig naar zijn. Dus dat zat er al vroeg in.
0: Zat er van vroeger aan in. Ja. Ja. En nu dus kunstenaar en levend in de Hoekse Waard.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: en daar ben je ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest.
1: Ik ben ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest. 2016, 2018 heb ik dat ambt mogen vervullen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Dat betekent ook nog een andere discipline dan alleen kunstenaar zijn en werken maken.
1: Ja,
0: ja, dit zijn ook werken natuurlijk.
1: Ja, dat is ook werk. Ja, precies. Ja, en voor mij is het ene idee komt uit of in beeldende kunst of in tekeningen, lino's. Ik ben beeldhoudster aan hout. Dat is mijn vak, om het zo maar te zeggen. Maar soms komen ideeën en gevoelens ook uit in woorden. En ik schrijf eigenlijk al net zo lang als dat ik nieuwsgierig ben naar ruimtelijk werk.
0: Ja, ja.
1: En dat start net als iedereen in een schriftje en in een boekje. En zo weet je wel. En uiteindelijk heb ik in 2013 bedacht dat het op die manier ging dat ik dacht van misschien kan ik het toch wel eens gaan uitbrengen. En toen heb ik in 2013 mijn eerste bundel uitgebracht.
0: Ja, en inmiddels zijn er 5 bundels, heb ik begrepen.
1: Ja, in oktober 25 heb ik mijn 5e bundel uit mogen brengen. Dus
0: En gaat dat dan niet ten koste van het andere werk, het beeldhouwwerk?
1: Dat moet je niet zien als ten koste van.
0: Nee.
1: Het is echt een evenwicht daarin. Ja. Dus de ene keer, ook als je een beeldhouwer bent, zeker beeldhouwen en hout, is iets wat heel veel tijd vraagt.
0: Mm-hmm.
1: En het laatste is natuurlijk fijn als je kunt concentreren op de afwerkingen, zeg maar. Dus dat je naar detail gaat. Maar het is ook heel lang heel veel gewoon stom werk. Hout weghalen.
0: Gewoon stukken hout weghalen.
1: Stukken hout weghalen. Ja. Ja, en dan die bovenkamer gaat niet uit. Dus daar. En daar ontstaan dan ook gewoon wel eens ideeën uit en zinnen uit. En dan is het gewoon heel lekker om het toch even op te schrijven en daar mee verder te gaan. Dus,
0: dus het heeft wel met elkaar te maken.
1: Het heeft wel met elkaar te maken, maar ik heb eigenlijk sinds kort pas 1 gedicht gezet bij echt een ruimtelijk werk.
0: Okay.
1: Dus het loopt wel uit. Dus zeg dat het ene idee uit zich beter in een gedicht en het andere idee uit zich beter in een beeldend werk.
0: Ja. En altijd met hout?
1: Ja, altijd met hout. Ja. Soms komen er wel andere materialen bij. Of maak ik een uitstapje naar lino snijden, tekenen.
0: Maar het begint met een boomstam.
1: Het begint met het idee.
0: Het idee.
1: Goed, het is een benaderingswijze. Hè. De een die ziet een boomstam en die ziet daar een beeld in.
0: Ja.
1: En ik heb echt het idee, ik ga onderzoeken. Ik ga allerlei dingen uitproberen. Schetjes maken, ruimtelijke schetjes.
0: Okay.
1: En dan zoek ik het hout erbij. En dan ga ik beeld houden.
0: Ja, dus je hebt ook mensen die lopen in het bos en denken, hé, dat is een mooie stam of een mooie
1: stoppetje. Ik heb nog wel eens wat aangeboden gekregen. Ja, dat klopt. Ja.
0: En die maken daar dan wat van? Wat er nog een beetje al op lijkt.
1: Zien bepaalde vormen in de hout en die vliegen het op die manier aan.
0: Maar jij doet dat net anders, maar er komen wel mooie beelden uit.
1: Het mag aannemen van wel. Ik vind de meeste beelden zich inderdaad wel uiten en wel de expressie geven naar mijn idee. Ja.
0: Want je werkt in de Hoekse Waard, zeiden we al, dus daar heb je atelier.
1: Ik heb daar ook het atelier, ja.
0: We hebben het erover, we kunnen er lang over praten, over hout, maar kunnen mensen ook afbeeldingen zien?
1: Ja, ik heb een website waar mijn werk op staat en dat is www.ingridvandenoord.eu. En Ingrid met een D en Oort ook met een D. Dus dan,
0: Als je even zoekt en googelt, dan kom je er wel, denk ik.
1: Ik pop wel boven, klopt ondertussen.
0: En kunnen mensen ook een keer op bezoek komen bij je atelier? Of als ze iets willen bestellen?
1: Ja, ze kunnen gewoon ook via mijn website contact met me opnemen. En op socials, Facebook en Instagram ben ik ook te vinden.
0: Oké, dezelfde naam.
1: Zelfde naam, inderdaad. Dus, en daar staat ook in mijn agenda, in de site staat waar ik exposeer. Dus daar kun je ook direct naar me toe komen. En op afspraken kunnen we gewoon het een en ander inplannen. Dus dat kan. Ja.
0: Dat is helemaal mogelijk. Zoek op die genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. Maar een keer langskomen in het atelier is natuurlijk ook leuk.
1: Ja, dan zie je het atelier en kan ik van alles uitleggen. Klopt. Ja.
0: Dankjewel voor het gesprek, Ingrid van den Noord, over de beeldende kunst en dichter.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage alweer aan de late avond. Ja, daarmee is gelijk een einde gekomen aan de show. Wat is het snel gegaan en wat hebben we weer prachtige muziek gehad vandaag. Ik heb er zelf ook van genoten. Jij ook? Dan is het heel goed dat je de volgende keer weer luistert. Maandagavond, dan zijn we er weer. Maar dan met Norbert Ketting. Ik wens je voor zometeen welterusten. Een hele mooie nacht. Ik hoop dat je prachtige dromen hebt. En als je werkt en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat als je even de tijd hebt, nog even onze website kunt bezoeken. www.telateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show. En je kunt ons ook vinden op de socials. En je kunt je ook abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Want dan weet je wat er in de show zit. Doe dat. Ga naar telateavond.nl en abonneer je daar. Ik wens je een hele mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuws om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud Doet, dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
8: Classic hits that never fade away on

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: just the legendary hits on Golden Oldies Radio.
1: It's 17 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album Top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

0: voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.
1: 60s, 70s and 80s journey on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls